0: rijtjes.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: baby.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.

In 1967, het lijkt eeuwen geleden en dat is het ook. In 1967 werd de groep Chicago Transit Authority opgericht. Ze gingen wat anders doen. Ze maakten rock, ze maakten beat. Maar ze leenden vriendjes die op blaasinstrumenten iets konden toevoegen. Dit programma gaat daarover. Dit was Chicago van het begin, zoals ze toen speelden. Another Rainy Day in New York City. Van wie ze het overgenomen hadden, bijna tegelijkertijd, was Al Cooper in New York begonnen met ook een meermansband en dan met blazers erbij. En die hadden een grappige naam. Blood, Sweat, Yes and Tears.

Ja, dat hoort u goed. Daar wordt op de deur geklopt, wie zal dat zijn? Daar wordt op de deur geklopt. Ja, maar het is toch echt blood, sweat and tears. Iemand moet, zo rond december, door de Kalverstraat gelopen hebben en een orgeltje gehoord hebben. Kan niet anders. Kul. U luistert naar OLM, oude lullenmuziek. Dit is muziek uit de jaren 60. Er komt er nog eentje. Kijk, die bands, Chicago Transit Authority, overigens moesten ze Transit Authority heel snel loslaten, want het was al een bestaande naam in Chicago. En ze verhuisden toen met z'n allen naar Los Angeles en het werd toen Chicago. Chicago was merendeels, 80-90%, was wit. Blood, Sweat and Tears was wit, maar er was ook een zwarte band die ineens koperwerk met zich bracht. De Crusaders. De Crusaders hadden een saxofoon en een trombone toegevoegd met William Felder en Wayne.

Blood, Sweat and Tears. En een titel hebben ze geleend van een langspeelplaat van Johnny Cash. Gaven ze eerlijk toe. Wat ze in Amerika deden, gingen ze in Canada nadoen. En in Canada, in Toronto, kwamen ze samen voor Lighthouse. Opgericht in 1968 met Skip Prokop en Paul Hoffer. Die zijn er lang bij gebleven. Op een gegeven moment hadden ze zelfs 13 man op het toneel staan. Maar hun blazersgroep die was befaamd, berucht. Ze hebben niet veel uitgebracht in Europa. En wij wisten ook niet zoveel van Lighthouse af. Het nummer dat ik ga laten horen heet 1849. Dat klinkt belachelijk, maar 1849. En ja, ze maakten het zo. Er stonden er een heleboel op het podium, dat weet ik zeker.

groep heet Lighthouse. Canadees. En 1849 was het jaar dat Canadezen, mensen die uit Europa waren gekomen, maar zich toen al Canadezen voelden, een kolonne samenstelden van 61 wagens, getrokken door ossen of paarden. En van de oostkust van Canada naar de westkust trokken, over de prairies, door de vlaktes. En op enig moment moest daar wel een end aan komen en konden ze de andere zee zien. Het is dus een geschiedenisles in even meer dan 6 minuten door Lighthouse neergezet. We doen dus aan muziek gemaakt via, laat ik zeggen, rockgroepen die op een of andere manier koper toevoegden aan hun klank. We begonnen met Chicago. Ik zei al, het was eerst Chicago Transit Authority. Ze waren met 7, 8, soms 9, soms 10 mensen. Ze wisselden nog wel eens. Ze hadden, ze zijn binnengelopen, klaar. Chicago heeft meer dan 150 miljoen albums verkocht in de tijd dat ze bezig waren. Sinds 67. En nog altijd worden ze gedraaid. En ze zijn, let wel, heel populair. Daar kwam ik ook bij toeval achter, in Japan. Dit is een Japans concert van Chicago. Thank you very much.

Saturday in the Park. Voor een dol enthousiast Japans publiek. Ze waren daar heel populair, verkochten daar ook heel veel albums. Ja, nou nog even terugkeren naar die Nederlandse band, dat Exception, weet u wel. Die waren dus heel populair in Duitsland. De volgende opname is op 25 of 26 november 1993 gemaakt. In het Kurhaus van Nuremberg. En ik geef nog maar eens de namen, omdat ze thuis horen in de stamboom van Nederlandse muziek uit de late jaren van de vorige eeuw. Rick van der Linden, Rijn van den Broek, Max Werner, Frans Muis van der Moer, Dick Remeling. Dat was de kern van Exception. En zij omarmden Bach en maken er iets populairs van. En dat vonden we toen heel erg leuk. En dat meen ik ook dat ik dat zo naar voren moet brengen. Het was leuk om deze uitvoering van Bach

En the audience went apeshit, ja. Dat was in 1993, Exception. Toccato en Fuga in D minor was dit. Nog één keer terug naar die Canadezen. Die hadden ook One Fine Morning. En dat lieten ze dan ook weten ook.

Lighthouse. Georganiseerd in Toronto in 1968, bleef lange tijd samenspelen en hadden succes in Canada. Hier is nog eens een keer Chicago. Ik zag ze één keer live spelen van mijn leven in Tel Aviv. En dat concert, dat weet ik nog goed, dat begon om 11:30. En het was toen ongeveer 28 graden. En het bier was gratis. Dat zijn dingen die je nooit vergeet.

Zoals ik al eerder zei, men schat tussen de 140 en 150 miljoen albums in de geschiedenis verkocht door Chicago. Blood, Sweat and Tears viel eerder uit elkaar, maar zij hadden ook niet te klagen. Ze verdienden er goed aan, want ze pikten ook nog wel eens een hitje op als dat ervan kwam. En dat waren dan wat kortere nummers.

0: ritje hoor.
1: Echt?
0: Nou, dan, omdat we het einde naderen, dan nog één keer terug naar Chicago. En die hadden van die liedjes die altijd over liefdesverdriet gingen, op een of andere manier.

zo, dat stond. Het was, ja, al, dit werd al theatrale concertmuziek waarbij gezwijmeld kon worden. Zo'n nummer maakten ze ook. Maar ja, oké, het ging mij om het principe een band met koperblazers erbij. En we hadden ze dus in Canada, in Amerika en ook in Nederland. En ik noem nu al Exception. Eerst werden ze bekeken als van, wat zijn dat voor gozers? Wat doen ze met onze muziek? Nou, het is nu zomer. Ik laat aan hen de eer om dit programma te beëindigen. Het is uit 1993. Het is opgenomen bij een live concert. En het is nog altijd de moeite waard. Zou George Gershwin dit herkennen?

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is het culturele magazine. Niet thuis magazine.

Wat een heerlijk artiest is het toch. Bruno Mars, I Just Might, hoorde je op Aardem 105 bij het Niet Thuis Magazine. Goedemorgen, tot 12 uur. Dit programma met vandaag leuke activiteiten voor kinderen deze vakantie in het Tijdens Museum en de Schuur. En volgend weekend is het openingsconcert van het Internationale Orgelfestival in de Grote of Sint-Bavo-kerk. En bij de Nieuwe Vide is binnenkort een Pride-event, Paradijsbloemen en de Rainbow Catwalk Show. En het festival Klaterklanken is volgend weekend te gast op buitenplaats Elswoud in Overveen. Dat en meer uitgaanstips tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine.

Wat een vrolijk plaatje. Joy van Mama's Gun. En daarvoor hoorde je nog The Black Eyed Peas en Don't Funk With My Heart. Black Eyed Peas komen ook heel veel voor in dat leuke familiespelletje wat iedereen speelt tegenwoordig. Waar je plaatjes moet raden en zo. Dus vandaar dat ik weer dacht, leuk, de Black Eyed Peas een keertje draaien. Nou, deze zomervakantie is er van alles te doen in Haarlem voor kinderen en gezinnen. Sport, waterpret, muziek, leren koken, kamperen in het park en veel meer. De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede heeft een speciale vakantiekalender gemaakt. En daarop staat dan per dag welke gratis uitjes er zijn. Bijvoorbeeld hutten bouwen, knutselen, gratis naar een concert, een speelgoedruilbeurs en speurtochten door de wijk worden georganiseerd. Je kan het zien op de vakantiekalender Haarlem. En kinderen kunnen deze zomer ook gratis leren suppen of meedoen aan een voetbaltoernooi. Sportsupport organiseert op verschillende plekken in Haarlem speciale vakantieactiviteiten. En dat programma vind je op de website van Sportsupport. En de stuif is het natuurlijk weer. De laatste twee weken van de zomervakantie bij Sportcomplex Olympia. Van maandag 3 tot en met vrijdag 14 augustus kunnen kinderen dus iedere werkdag van 10 tot 4 langskomen. En dan is er van alles te doen. Zoals broodjes bakken, sporten, spelletjes en allerlei creatieve activiteiten. En de stuif is dan voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. En het bestaat al sinds 1962 trouwens. En wordt ieder jaar met hulp van heel veel vrijwilligers georganiseerd. En met een Haarlempas mogen de kinderen gratis naar binnen. En zonder Haarlempas kost de stuifzuif slechts €6. Emily Sandé nu met Brighter Days. Nou, ik vind ze nogal zondig de laatste dag. Dag.

Avicii en For a Better Day. En daarvoor hoorde je nog Brighter Days, ja, van Eminem. Nee. Even kijken. Ja, we kunnen dus in de filmkoepel naar een nieuwe film. En ik had het er gisteren over met een vriendin van me, die was er geweest. En die zei, nou, ik heb in tijden niet meer mensen horen schaterlachen in de bioscoop. Dus het is echt een aanrader. Hij heet The Invite. En het is dus een nieuwe film van Olivia Wilde, met in de hoofdrollen onder andere Edward Norton en Penelope Cruz. En het is een hilarisch en aangrijpend portret over seks, relaties en het huwelijk. En zet de kijker continu op het verkeerde been. Nou, de NRC geeft alle sterren die er zijn, Volkskrant ook. En ze zeggen, iedereen moet met de billen bloot en vol vermakelijke, puntige dialogen, waarin alles wat je normaal zou verzwijgen juist wordt benoemd, zegt de Volkskrant. Dat dus over The Invite. Ga dat zien, schijnt een hartstikke leuk film te zijn. In de filmkoepel ook Le Petit Dernier, een première. Dat gaat over Fatima. En wanneer haar hechte familie uit de buitenwijk, wanneer ze die verlaat om filosofie te gaan studeren in Parijs, raakt ze klem tussen haar religieuze opvoeding en de vrijheid van het studentenleven in de stad. Ja, daar kan je lol op in Parijs natuurlijk. En dan hebben ze ook nog in de filmkoepel het Nationaal Theater Live. Britse topacteurs spelen op de planken. De Sterren van de Hemel van van de theaters in West End. En het Nationaal Theater Live zie je dan de beste theaterregistraties van Londen op het grote doek. En er is weer een nieuwe bewerking van Les Liaisons Dangereux. Dat is ook te zien in de filmkoepel. Dus de bewerking van Christopher Hamptons klassieke roman, geregisseerd door Marianne Elliott. Nu gaan we even terug. We Go Back met Keith Urban featuring Michael McDonald. Ja, die kennen we nog wel. Shine Sweet Freedom en zo. Maar hier dus even weer modern.

helemaal niet erg om terug te gaan met We Go Back met Kate Urban en Michael McDonald. Leuk, leuk taartje. Nou, het weer, ja, heerlijk weer natuurlijk. Het is vandaag wel een beetje bewolkt, maar het is nu zo'n 22 graden en het wordt wel om 3 uur weer 27 graden. Maandag ongeveer hetzelfde dus morgen. Maar dinsdag en woensdag, dan gaan de temperaturen weer omhoog. En zelfs dus woensdag 30 graden, dinsdag dan 29, donderdag misschien wel 31. Dus het begint pas weer te regenen op zondag.

0: Girl van Jonas Blue hoorde je op Haarlem 105 bij het Niet Thuis Magazine, waarbij we allemaal leuke culturele uitgaanstips behandelen. Zo ook die van de komende activiteiten bij de Nieuwe Vierde. Goedemorgen, Anne Mul, directeur en curator van de Nieuwe Vierde.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Nou, de Nieuwe Vierde ken ik dus van vroeger, van dat het nog bij de Vossen zat, daar bij het station aan het spoor, maar daar zit het al lang niet meer, hè?
1: Nee, we zitten nu 29 jaar bij de Energieplein.
0: Kijk aan, zo lang geleden. Ik heb wel verklapt hoe oud ik nu ben, maar goed, dat maakt niet uit. Vertel, hoe is het daar?
1: Nou, het gaat hartstikke goed. Nieuwe Vierde is een kunstruimte en een broedplaats. En we zijn volop bezig met leuke exposities. Een Artivist Library waar iedereen welkom is om even bij te komen. En allerlei workshops te volgen. En op dit moment, vandaag is de laatste dag van onze huidige expositie. Our Ever Expanding Body, Creating a Network of Queer Visual Storytellers. Ja. Dus je kan dat bezoeken van 12 tot 5. En het is een expositie dat eigenlijk over mentee en mentorschap gaat. Dus je ziet de werk van 10 kunstenaars op de muren. Waar 5 van 5 mentees zijn en 5 mentoren zijn. En uit de stripwereld.
0: Oh, leuk. Want dat laatste dag is dan altijd een beetje feestelijk afscheid van zo'n expositie, hè, vandaag.
1: Nou, gisteren hebben we dat de feestelijke afsluitingsborrel gedaan.
0: Ja.
1: En vandaag is het nog gewoon te bezoeken. Dus we doen altijd, ieder op zaterdag of zondag, de finissage. Maar het is net even wanneer het uitkomt voor iedereen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Je kan gewoon even langslopen en alle leuke murals nog zien.
0: Ja, en er staat nog meer op het programma voor leuks bij de Nieuwe Vierde.
1: Ja, in juli en in augustus hebben we vandaag een zomerstop. Maar dat betekent niet dat onze programmering niet doorgaat op verschillende manieren. We hebben een kantoorzomerstop, zou ik het beter kunnen zeggen. Dus alle activiteiten in de Artivist Library gaan door. Dus daar is community café. Daar zijn momenten waar je kan komen tekenen. En je mag tussen 2 en 5, op dinsdag tot en met donderdag daar zijn. En op de 7e of op de 23e hebben we ook een gezamenlijke programma bij Schuur. Waar we Jim Queen en de Quest from Chloroqueer gaan zien. Met ook 2 mensen uit de tentoonstelling dat nu nog loopt. Gaan we een nagesprek hebben. We hebben ook movie nights van Young Femmes. Dat ook op de donderdag georganiseerd worden. En ook op 18 juli is Pride Haarlem. Dus wij hebben een stand bij de Pride Markt. En als je wil lopen vanaf het Pride, naar Pride, vanaf het station, verzamelen we ook om 12 uur. En dan is de Pride Markt en Pride.
0: Ja.
1: En in verlenging daarvan hebben we ook op 29 juli een evenement om Pride te vieren. Dat is Paradijsbloemen en het is de Rainbow Catwalk. Waar veel verschillende mensen gaan outfits laten zien. Daar wordt eten geserveerd, er wordt gewoon gezelligheid. Tussen 1 en 5.
0: Ja, dat is de hele middag, hè? Op de 29e. En daar is dan de catwalk en gewoon een leuke middag.
1: Absoluut. Een leuke middag gaan we daarvan maken. Het wordt echt heel gezellig met lekker eten, leuke outfits, leuke kunst, leuke mensen.
0: Ja, en nog even over die bij de Schuur. In samenwerking met de Schuur hebben jullie een nagesprek of zo, zei je, gedaan?
1: Ja.
0: De 23e.
1: Precies, op de 23e, we hebben 1 keer in de 6 weken ongeveer, hebben we een gezamenlijke programma met de Schuur, de Queer Image, waarin we verschillende verhalen over queer identiteit, maar ook over heel veel thema's dat eigenlijk met alle levens te maken hebben. Maar we zetten juist verhalen waarin queer mensen niet de hele tijd de slachtoffer zijn, maar juist gewoon dagelijkse verhalen in het center. En voor de film, we gaan met En De Montero en Guus Mooistad in gesprek na het film. Twee queer mensen dat ook veel weten over illustraties, strips en alles dat er omheen gaat in de queer community in Nederland.
0: Nou, leuk. Nou, hartstikke goed bezig, denk ik zo. En je kunt natuurlijk ook alle activiteiten nakijken op jullie website. Wat is die?
1: Absoluut. Wat? Ja, je kan het allemaal op de website vinden, ook op Instagram. En we hebben een agendapagina, dus je kan het daar zien. Je kan ons volgen en inschrijven voor een nieuwsbrief. Als je ook wil dat het gewoon direct in je inbox komt.
0: Ja. Dus dat, de nieuwe feed. Dankjewel, Anne Mul, directeur. En een hele fijne zondag.
1: Jij ook, Kay. Fijne dag verder.
0: Hoi.

0: Relax hoorde je met My Spoos. En Relax komt ook uit de buurt, zeg maar. En dat was muziek uit de buurt. Maar straks, tussen 12 en 2, dan hoor je Luc Hasselman. En die draait alleen maar platen, Nederlandse nationaal product platen. Dus niet per se Nederlandstalig natuurlijk, maar wel uit Nederland. En hij heeft ook nog, hij belt ook nog straks tussen 12 en 2 met zanger Devon Donovan over zijn nieuwe single Haat en Liefde. En het tweede uur belt Luc dan nog met Jesse de Koning. Die zanger heeft met het heerlijke lied Tante Roos misschien wel een zomerhit in handen. Nou, hoe leuk is dat? Straks dus op Haarlem 105 tussen 12 en 2. Maar nu eerst tijd voor Marcel Beun. Goedemorgen Marcel. Jij gaat even bespreken hoe het, wat voor een uitgaanstips er nog zijn in en rond Haarlem.
1: Goedemorgen. Tyler's Museum lanceert voor het eerst een kinderpodcastserie. Vanaf nu zijn de eerste drie afleveringen te beluisteren. De kinderpodcast heet Zeker Weten. Het is een avontuurlijke podcast over wetenschap voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar oud. Aan de hand van aanstekelijke verhalen uit de wetenschap die tot leven worden gebracht in speelse scènes en met behulp van het kinderpanel De Zekerweters ontdekken de luisteraars hoe de wereld van de wetenschap werkt. De podcast is een opmaat naar de tentoonstelling Zeker Weten hoe wetenschap werkt, die begin oktober opent. Net als in de tentoonstelling staat in de serie één vraag centraal. Hoe werkt wetenschap? Kun je bijvoorbeeld iets 100% zeker weten? Wat is een feit en wat is een mening? De podcast is te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen. De onderwerpen van de eerste drie afleveringen zijn verliefde slakken, gedachten lezen en een mysterieuze vis. Meer info tylersmuseum.nl. En in De Schuur is de filmzaal de hele zomervakantie de plek voor avontuur, ontroering en verrassende ontdekkingen. Speciaal voor jonge filmfans en hun ouders of grootouders is een uitgebreid kinderprogramma samengesteld met avontuurlijke familiefilms als Rally van Parijs naar de Pyramides en Dickie Dick en de Verdwenen Knuffel. En een reeks geliefde Cinekit-klassiekers, waaronder Abeltje en Knor. Zo is er de hele vakantie iets moois te beleven op het witte doek. En ook voor volwassen filmliefhebbers staan er weer bijzondere nieuwe titels op het programma. Zoals bijvoorbeeld Home Sweet Home, waarin de Deense regisseur Frelle Petersen een alleenstaande moeder volgt die aan de slag gaat in de thuiszorg. Het is een warm en indringend drama over zorg, waardigheid en menselijk contact. En daarnaast is de 60 jaar oude film Black Girl terug op het witte doek in een schitterende 4K-restauratie. Maar er is nog veel meer. Kijk op schuur.nl voor meer info. 'Tis

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.

Charles. Charles en Eddie hoorde je en Would I Lie to You? Goedemorgen, dit is Tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op Haarlem 105. Met straks aandacht voor het Internationaal Orgelfestival. Want dat begint volgend weekend in de Grote of Sint-Bavo-kerk aan de Grote Markt dus. En het festival Klaterklanken. Dat is volgend weekend op Buitenplaats Elswoud in Overveen. En dat is allemaal leuke met artiesten en openlucht, theater en... Nou ja, dat. En er is ook vanmiddag nog wat leuks op de Kleverlaan. Dat en meer uitgaanstips. Tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine.

0: Heerlijk. Ik hou van Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. En ik hou ook van Justin Bieber, die hoorde je daarvoor met Daisies. Nou, volgend weekend is het groot feest in de kerk aan de Grote Markt. Namelijk, dan begint zaterdag het feestelijke openingsconcert van 75 jaar Internationaal Orgelfestival Haarlem. Kijk eens aan. Goedemorgen, Peter Ouwekerk. Jij bent de directeur.
1: Goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: Ja, en vertel, wat gaat er allemaal gebeuren met dit mooie festival?
1: Oeh, ja, nou, 75 jaar, dat is natuurlijk niet niks. We zijn in 1951 opgericht, dus nou, de alle reden om daar een groot feest van te maken. En het begint inderdaad op zaterdag de 18e. Ik zou eigenlijk alle Haarlemmers, in ieder geval alle luisteraars, willen oproepen 11 uur in de Grote of Sint-Bavelkerk. Ook als je niets van orgel weet, of niet van orgel houdt, of er zelfs een hekel aan hebt, of er wel van houdt. Wees daar, want dan ga je het orgel horen op een manier zoals je nog nooit gehoord hebt. En dat is het startpunt van een hele orgeldag. Vanaf de Bavelkerk 11 uur het concert, 11:30 begint een wandeling door Haarlem langs alle locaties met een orgel. Dus kerken, maar ook andere locaties. Hè. Er zijn nog ook orgels in het museum bijvoorbeeld of in de Philharmonie. En dat mondt uit om 16:00 met een familieconcert in de Phil, een grote zaal waarbij Disneyfilms worden vertoond met live orgelmuziek. Echt een familievoorstelling. En dat loopt dan door in s'avonds niet één openingsconcert, maar liefst twee. Eén om 18:00 en één om 20:30. Gewoon omdat het bijna uitverkocht is. Dus als je daar nog heen wil, dan moet je snel zijn. En ja, dan, dat is heel bijzonder. Een prachtige dansvoorstelling van een Europees topensemble, Leine Rubana. En Joey Raukens, een van de beste componisten van dit moment in Nederland, die heeft een nieuw stuk geschreven voor ons, voor het Christian Müller-orgel. Dus dat is ook zeer de moeite waard. En dat is eigenlijk het startpunt van een 2 weken lang orgelfestival met elke dag wel 2 of 3 concerten. Heel veel masterclasses van de Zomeracademie, een concours en een jazzconcert. Nou, te veel om op te noemen eigenlijk.
0: Ja, wat leuk, want ik dacht dus, het is om 20:30, maar het zaterdag moeten we al allemaal om 11:00 beginnen naar de kerk. En daar
1: zou het wel doen, ja.
0: Want hoezo hoor je dan het orgel zoals je dat nog nooit hebt gehoord?
1: Ja, kijk, het orgel wordt natuurlijk altijd een beetje gezien als een kerkinstrument, hè, om de psalmen te kunnen zingen. En heel veel mensen die hebben daar wat afstand van genomen. Ik zelf ook een beetje eerlijk gezegd.
0: Oh.
1: Maar het orgel heeft zoveel meer mogelijkheden dan alleen maar dat. En juist dat element van het orgel, hè, als een soort muzikale toverdoos of een analoge synthesizer, noem ik het ook wel. Alleen, het is een keer uitgerekend met het orgel in de Bavelkerk kun je al, geloof ik, 6 miljard verschillende combinaties maken in klank. Nou ja, dat zegt al dat het onuitputtelijk is. En dat gaan we dus in de festivals en dat al 75 jaar lang proberen dat op alle manieren te laten horen. Door het orgel echt in een heel andere context te laten horen dan de kerkdiensten.
0: Ja, al wat geinig. En is het allemaal, dus je zei al iets over uitverkocht. Is het gratis of moet je kaartjes hebben? Of?
1: Ja, een aantal dingen zijn gratis. Bijvoorbeeld die orgelwandeling die om 11:00 begint. Iedereen mag om 11:00 zaterdag gratis de kerk in. En die hele orgelwandeling langs de locaties in Haarlem is gratis. Voor het Disneyconcert is het voor kinderen gratis. De ouderen moeten wel wat betalen. Maar goed, dat is allemaal goed overzien, lijkt me zo. En ja, goed, het avondconcert is dus al behoorlijk, nog niet hoor. Er zijn nog wel kaarten, maar ik zou niet te lang wachten om daar nog bij te kunnen zijn. En voor de rest van het festival, ja, sommige dingen zijn inderdaad voor een symbolisch bedrag of inderdaad helemaal voor niets. Sommige concerten zijn ook wat duurder. Dus ja, daar moet er toch wel iets van toegangsgeld voor betaald worden. Maar het is allemaal heel laagdrempelig. En er zijn altijd weer manieren om te kijken of er toch wat met wat korting kan. Er zijn allerlei kortingsregelingen ook.
0: En hoe sluiten jullie het af?
1: Het wordt afgesloten op 1 augustus. In de middag in de Koepelkathedraal. Dus dat is niet de oude Bavo, maar we noemen dat de nieuwe Bavo om ze uit elkaar te houden. De Koepelkathedraal aan de Leidse Vaart. Waarbij een van de grootste Franse organisten van dit moment, hij is ook componist, hij is ook improvisator, die speelt daar een fantastisch slotconcert. Waarbij hij ook links gaat leggen met popmuziek, met allerlei nieuwe middelen. Elektronica komt erbij, dus dat is echt een heel, ook daar weer, maar dat geldt voor elk concert. Je hoort een orgel zoals je dat nooit verwacht had.
0: Ja. Dus echt een aanrader, ook weer. Eigenlijk het hele festival, het orgelfestival is een aanrader.
1: Eigenlijk wel, ja, zeker. Dus
0: ja.
1: Ik herinner je nog even aan om te noemen www.orgelfestival.nl. Daar staat alles.
0: Oké, top. Peter Ouwekerk, bedankt en fijne zondag.
1: Ook zo, tot ziens.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede

Maroon 5 met Sunday Morning. Ja, vond het wel leuk, hè? Het is tenslotte zondag. Nou goed, en daarvoor hoorde je dus Jason Mraz en I Feel Like Dancing. Dat heb ik altijd, eigenlijk. Feel Like Dancing. Maar goed, wat ik nog wilde vertellen is, in het Museum van de Geest is er namelijk een tentoonstelling over oude woorden. En UP, de organisatie, verdiept de tentoonstelling Nieuw Oud, die daar dus is, met een gespreksreeks, moet ik zeggen, over oude woorden. Dat is dus, dus deze zomer zijn er dus een soort serie. In samenwerking met het Museum van de Geest worden een drietal groepsgesprekken rond het thema ouder worden gedaan. En dat gebeurt allemaal dus in het kader van de tentoonstelling Nieuw Oud bij het Museum van de Geest. De kunst van het ouder worden. En de gesprekken die vormen dan een verdieping op de thema's van de tentoonstelling. En de bezoekers gaan dan met elkaar in gesprek over wat hen bezighoudt op dit moment. En dan kan je dus met elkaar praten. En dan is het ook een uitnodiging om met een nieuwe blik naar ouder worden te kijken. En het biedt een inspirerende context voor de UPS groepsgesprekken, dus de tentoonstelling. En de groepsgesprekken zorgen ervoor dat kunst en persoonlijke verhalen aan elkaar verbonden worden. En zo wordt de tentoonstelling dus niet alleen iets om te bekijken en te beleven, maar ook een plek waar bezoekers actief worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met elkaar over ouder worden. Nou, dat is allemaal gratis. En die gesprekken die vinden plaats van 14:30 tot 3:00. Dus in de middag op aanstaande dinsdag. Dan over 2 weken, de 28e op dinsdag. Aanstaande dinsdag is het thema Eindelijk Oud. En 28 juli is het thema Over Vriendschap en Relaties. En dinsdag 11 augustus is het thema Not Dead Yet. Nou, kijk aan. Dus dat allemaal dan tussen 14:30 en 3:00 in het Museum van de Geest.

0: Ik wil daarbij nog zeggen dat kinderen gratis naar deze voorstelling kunnen. Ouders betalen maar €12,50. Mensen met een Zandvoortpas of Haarlempas mogen ook gratis naar deze voorstelling. Het is om 13:30. En er kunnen ook kazoes geknutseld worden. Dat is dan na afloop daarvan. We hebben ook voor peuters in de ochtend. Een kazoo, ja. Dus zo'n blaasinstrumentje kan je zich gaan ze dan zelf maken. Heel erg leuk.
1: Geinig.
0: Gerecycled materiaal, ja. Echt heel leuk door de melodiemakerij. Die begeleidt dat. En de ochtend twee peutervoorstellingen, peuterconcert. Ook echt heel erg mooi. Danseres samen met een bandoneonspeler. Om 10:00 en om 11:30. En in de middag hebben we nog een heel bijzonder kwartet. Van Ravel tot Raga heet dat. Dat is een speciale productie gemaakt voor klaterklanken. Door het jonge Flair kwartet. Dus dat is ook een heel bijzonder concert. Dat is om 16:00. Nou, en dan hebben we nog een heel randprogramma. Dus we zijn rond de koetshuizen staat een grote stretchtent. Met de hele dag door muziek en horeca. Dus het is gewoon een festivalgezellige festivalsfeer, zullen we zeggen, rond de koetshuizen. Kan ik nog meer vertellen? We hebben nog yoga. Dat is ook nieuw. We hebben allemaal nieuwe dingen ook dit jaar. Onder andere yoga met live muziek. Dat is op zaterdagochtend. We hebben een pubquiz. We hebben nog een luisterlab. Dat zijn allemaal dingen in het randprogramma waar je gewoon gratis aan kan meedoen. Nou, te veel om op te noemen. Nou. Het wordt gewoon weer een heel erg leuk programma hebben we. Het leuke is, we hebben ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zo van de klassieke muziek zijn, zeg maar die het fantastisch vinden. Het is natuurlijk buiten, het is ook heel dichtbij, dus dat is ook heel leuk. Dus je loopt in kleine groepjes langs die concertjes en de muzici kun je aanspreken, zeg maar, na afloop. Dus dat maakt het allemaal heel persoonlijk en heel laagdrempelig.
1: Ja, direct, ja.
0: Heel direct, ja. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik, aan dit festival. Dus niet een podium waar mensen ver weg iets staan te doen. Maar het is allemaal heel dichtbij. Dus dat maakt het, denk ik, ook heel gezellig en heel persoonlijk. Ja.
1: Leuk. Nou, dus volgend weekend, zaterdag en zondag, op Buitenplaats Elswoud, het Openluchtfestival Klaterklanken.
0: Ja, kaarten, www.klaterklanken.nl en meer informatie.
1: Chris,
0: nog nalezen.
1: Heel goed. Christel, dankjewel en een hele fijne zondag. Joe.
0: Jij ook. Dankjewel. Hè. Ja.

Track Reporter hoorde je met Holding On, The Rules Remix 2026. En daarvoor die nog Georgie Porgy van Eric Bennett en Faith Evans. Nou, als je denkt van wat ga ik vanmiddag eens doen, dan kan je naar vakantieland Haarlem. Dat is al 5 dagen aan de gang en vandaag is dan de laatste dag. Aan de Kleverlaan is het een waar feestparadijs. Er is daar, alles staat in het teken van gezelligheid, avontuur, lekker eten en onvergetelijk familievermaak. Het begint om 2 uur allemaal. En dan kan je dus heen met z'n allen. Het is, je hebt daar gratis springkussens en spectaculaire stormbanen. Kinderen kunnen zich urenlang vermaken op die dingen. Rennen, klimmen, glijden en springen. En je hebt een walhalla aan foodtrucks, is er ook. Voor de fijnproevers is vakantieland Haarlem dus een waar paradijs. Een uitgebreid aanbod van de internationale keuken. En er zijn ook kermisattracties en leuke spelletjes. Wat is er nog meer? Nou ja, er lopen ook vrolijke mascottes rond. Voor kinderen om even mee op de foto te gaan en een knuffel te geven of gezellig samen te dansen. Nou, 1 groot feest dus de laatste dag aan de Kleverlaan. Vakantieland Haarlem. En het begint allemaal om 2 uur dus in Haarlem-Noord.

Wat een feest. Is it Love You After van Royce Royce hoorde je op Haarlem 105 bij het Niet Thuis Magazine. Dat is alweer afgelopen, helaas. Kijk voor meer tips van Niet Thuis op onze website en de social media. Maar heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan eventjes naar nietthuis@haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Marcel Beun, Ellen Stamer en ik ben Sjoel Post. Straks veel plezier met Luc Hasselman met het Nationaal Product. En laatste plaats van Pink en True Love. Hele fijne zondag. Bye bye.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, wel. Goedemiddag. Het is tijd voor het nationaal product op de zondag.

Chef Special. Maak er maar een lekkere muziek. Wat gaan we die ook straks missen, hè? Ja, als die gaan stoppen. Ze hebben besloten er toch eventjes mee te stoppen. Nou, leert ervaring dat bloed kruipt waar het niet gaan kan bij artiesten. Dus meestal komen ze dat alweer terug of zo. Dan krijg je in één keer een reprise act of zoiets. Dan gaan ze een speciale show doen als herinnering van en zo. Enfin, wie dat ook onder andere heeft, is Imca Marina. Ja, nou, het zegt nu met z'n allen Imca Marina. Wie is dat ook alweer? Ja, dat is een hele tijd geleden. Inmiddels is ze 85 geworden van de week. En geloof het of niet, maar ze lanceert alsnog een nieuwe single. Ik ben nog lang niet klaar, heet de plaat Imca Marina.

0: Ja, is toch leuk of niet? Ik ben nog lang niet klaar met het allernieuwste van Imca Marina. Ja, en dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk nog met de tweede gaan komen ook. Hè. Die kans is heel groot. Wat ook wel grappig is, dat is dat dit programma wordt natuurlijk gelijktijdig op 105 TV uitgezonden. En mogelijk kijk jij thuis via de computerstream. Dat kan ook. Dan zag je net in het clipje dat op de achtergrond allemaal bekende gezichten staan uit de nationale hitlijsten vandaan. Ik zag daar Mickey Harren staan. Ik zag Ria Valk staan. Ja, wat dat betreft allemaal natuurlijk bekenden van haar. Goed, het Nationaal Product. We doen het tot 2 uur elke zondag. De ene week mag Jan Gauwsen doen en de andere week ik. Mijn naam is Luc Hasselman en ik ben je gast hier tot 2 uur vanmiddag. En daarin pakken we de hitlijsten mee. We kijken eventjes naar de Sterrenparade Top 25. Ik probeer straks weer een dubbelspelletje te vinden. En ik heb ook twee artiesten waarmee ik even ga bellen. Dat zijn ook weer nieuwe helden natuurlijk in de toekomst. Devin Donovan is de artiest die ik ga bellen. En de tweede is Jesse de Koning. En Jesse de Koning die heeft dat leuke plaatje Tante Roos. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met Café Tante Roosje. Nou, fijn, u kent het wel. De wereld is klein. We gaan ook een beetje Engelstalige muziek draaien bij het Nationaal Product. En dan vind ik dat Niels daar wel een plekje in verdient.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 uur op Haarlem 105.

0: my summer days.
1: Uit ons eigen halen vandaan natuurlijk. Niels Geuzenbroek was dat, All My Summer Days. En nou, een zonnige dag, dat gaat het zeer zeker worden vandaag. Ja, Monique Smit, jongens. Ja, wie had het ooit gedacht dat zij zo populair zou worden? Misschien wel populairder dan de broers. Dat zou zomaar kunnen. Ze staat bij regelmaat op festivals ook te presenteren als gastvrouw. En dan konden ze al haar collega's heel liefdevol aan. En doet ze af en toe zelf een nummertje tussendoor. En daarvan heeft ze nu eigenlijk een singeltje gemaakt. Niet naar huis, een soort levensomschrijving van hoe haar dag eruit ziet.

0: De allernieuwste van Monique Smit. En niet naar huis, deze plaat. Ja, ik heb het er net over dat zij diverse festivals presenteert en zo. Met name, ik heb haar toevallig zelf gezien bij Hemmeland in Monnikendam. En dat doet ze echt heel leuk. En dat zijn dan van die festivals en ook die kermissen. Daar begint het drinken vrecht best wel bij tijds. En nou lees ik vanmorgen een berichtje van Wolter Kroes. Dat is 5 dagen geleden dat hij het gepost heeft. Lieve muziekvrienden, vanmorgen om 8 uur ging het feest los bij het portiertje in Uitgeest. Meteen het eerste deuntje. Ik moet zeggen, als je in het weekend na 7 optredens 's nachts om 2:30 gaat slapen, is het een tikje vroeg, maar met dit fantastische publiek en een biertje als ontbijt, is het namelijk in het geest en bij de optredens op de kermissen. Zo gaat het bijna altijd vanzelf. Oftewel, hij zat 's morgens om 8 uur gewoon de drank, die Kroes. Dat bedenk je toch niet? Nee, dat bedenk je
1: niet. Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Wolfman uit onze eigen halen vandaan, hè? Something Special. Hij was een keer te gast bij René Kind. En daarna heeft hij alweer meerdere platen uitgebracht. Eigenlijk kunnen we hem wel weer een keer opnieuw uitnodigen in 105 sessies op de donderdag. Want je weet, dan zijn er altijd gasten in de studio die ook hier live zingen en zo. Gisteren hadden we natuurlijk die prachtige mooie stranduitzending. Ook daar waren diverse artiesten aanwezig. En nou, ik ga straks eens even kijken of ik nog een leuk nummer van Jorik van Noorden heb hier. Want ja, die deed het gisteren zo goed op het strand. Ik denk, ja, die kan er wel even tussendoor vandaag. Een andere artiest die ik recent hier aan de telefoon had, dat was Danny Vroeger. Hij heeft een plaatje gemaakt samen met Mickey van Wijk. En ik denk, nou, die pakken we nog eventjes mee.

van Wijk, samen met Danny Vroger en Knipperlicht. Ja. Je luistert naar het Nationaal Product. Op zondag doen we altijd de plaatjes van eigen bodem. En daar nodigen we dan ook af en toe wat gasten bij uit. Of we bellen met sommige gasten. Dat ga ik straks ook doen met Donovan. Dat is de eerste gast die ik straks in de uitzending ga halen. Maar dan voordat ik daar ben, pak ik eerst nog een halen mopje mee van Pien.

0: This blue train that I'm in.
1: Pien was dat. En Blue Train. Uit als eigen Haarlem vandaan. Ja, het is niet zo dat ik deze twee uur alleen maar Haarlemse artiesten draai. Hoewel dat makkelijk zou kunnen. Want als je ziet hoeveel er in het systeem zit van Haarlemse artiesten. Dat is echt niet normaal. Mocht jij nou zo'n Haarlemse artiest zijn en zegt van... ja, maar ik heb mezelf helemaal nooit gehoord. Nou, dan wordt het tijd dat je eens eventjes een berichtje stuurt. Luca@haarlem105.nl. Of nee, dat is anders. Dat is geworden l.hasselman@haarlem105.nl. Maar oké. Je weet me te vinden. En trouwens, dat kan ook gewoon via... een WhatsApp-berichtje. Dat is 0600 505 38. 0600 505 38. Mocht je eventueel ook nog andere opmerkingen aan mij kwijt willen, dan kan je dat doen via datzelfde nummer. Dan rolt dat hier binnen bij de studio. En mogelijk kan ik dan ook zelfs je verzoekplaatje oppakken. Als het maar een nationaal product is. Want daar gaat het vandaag om. Althans, deze uurtjes, laat ik het zo zeggen. Ik heb de nieuwste van Sven Versteeg klaarstaan. En dan kennen we hem natuurlijk allemaal van al zijn feestnummers. Hij heeft met Senna namen ook een nummer gemaakt. En Senna is ook wel bekend van de feestnummers. Ik ben nieuwsgierig naar vuurwerk.

Senna, samen met Sven Versteeg. En ik moet je zeggen, ik vind het wel vuurwerk. Ja, ik vind het wel een lekker nummer. We pakken even een ademsnummertje mee. En dan ga ik even kijken of ik hem te pakken kan krijgen, Devon. Dit is Capsule.

0: De Haarlemse formatie Capsule met Funk Deluxe. En aanstaande zaterdag, jongens, dan zenden we uit bij Pride Haarlem live. En daar treedt deze band ook op. Dus gewoon aanstaande zaterdag weer blijven luisteren. Ik heb hem momenteel, als het goed is, aan de tafel hangen. Devin Donovan, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, dat klopt. Hè. Ja. Hey Devin, heel eerlijk, ik had nog nooit eerder van je gehoord. Moet ik me diep schamen?
1: Eigenlijk wel, want ik kom uit Haarlem.
0: Oh, ook nog eens een keer. Nou, dan begrijp ik niet waarom je niet langs bent gekomen.
1: Nee, ik snap het eigenlijk ook niet. Ik zat net te kijken. Ik denk, nou, waarom ben ik niet gewoon uitgenodigd gewoon om even langs te komen?
0: Nou ja, je weet, ik moet heel eerlijk zeggen, Dennis, jouw plugger, is voor ons een hele warme bron met artiesten die hier altijd laat langskomen of laat bellen. En hij weet dat al hetgene wat uit Haarlem komt, dat wil ik liever in de studio dan telefonisch. Dus ik vind dit wel echt heel jammer.
1: Oh, ik ook, ja. Ja. Ik ga het even tegen hem zeggen.
0: Nou, een volgende keer, dan kom je gewoon langs. Dat spreken we af.
1: Even langs, ja.
0: Ja, dat doet hij. Zeker uit het Haarlemse vandaan. Nou, hoe lang ben je aan het zingen, Dempen?
1: Ik ben nu sinds 2020 echt solo aan het zingen.
0: Oké. Okay. En dat wil zeggen dat je daarvoor niet solo was?
1: Nee, ik zat in een boyband.
0: Oké, okay. Welke band was dat?
1: Dat was Storm, heette dat.
0: En dat is geëindigd op een bepaald moment, of had jij er geen zin meer in?
1: Die storm is gaan liggen, joh. Dat
0: ja.
1: ik dacht op een gegeven moment, op een gegeven moment word je 30 en zo. En toen dacht ik ben helemaal geen boy meer, ik ben een echte man.
0: Ja.
1: Dus ik moet door.
0: Ja. En de rest

0: Hagen of iets?
1: Nee, eigenlijk, want ik zing het dan ook a cappella zeg maar in en naar mijn producer. En die gaat dan lekker aan de slag en dan zeg ik, nou, ik wil een beetje zus, ik wil een beetje zo. En zo ontstaat eigenlijk een beetje die co-creatie met elkaar.
0: Ja, ik vind het wel knap dat je dat dan zelf kan. Want dit, als je dit dus de eerste keer doet, dan is het ook spannend, of niet?
1: Heel, heel. Want het is eigenlijk een soort van kindje dan van jezelf. Wat je dan opeens ziet ontstaan. En dan opeens wordt het, gaat het uitvliezen.
0: Ja, maar is het dan ook zo dat je vanaf nu denkt, ik ga nu alleen maar zelf mijn eigen teksten maken?
1: Ja, ik ben wel in die fase nu ook dat ik de rust kan hebben dat ik echt een liedje ook kan afmaken. Er zijn heel veel liedjes die dan zijn begonnen en dan denk ik, oh, dat komt nog wel een keer. En nu heb ik het geduld om het ook echt af te maken.
0: Hey, en Devin, hoe ziet een optreden van Devin Donovan er normaal uit dan? Qua optreden, welke song zit er normaal in een optreden dan?
1: Ja, dat zijn ook wel de lekkere koffers erin.
0: Ja, ook wel een beetje samen.
1: Ja, zeker. Weet je, natuurlijk wil je altijd wel iets van jezelf laten zien aan de mensen, maar weet je, Hazes hoort er natuurlijk bij. Nu natuurlijk de zwoele zomernachten en Cherry.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat
1: is natuurlijk lekker bij.
0: Ja, ja, ja. Dus de feestnummers staan op jouw lijst.
1: Ja, en ik hou heel erg van de guilty pleasures. Dus ik zie lekker van Richard Colt en Linda Rose, Jessica, Gerard Joling natuurlijk.
0: Nou, dit klinkt allemaal heel erg gezellig. Dit is een uurtje in de Polonaise, is dit.
1: Yo, ik ben ook hartstikke gezellig.
0: En toch nog single, dat is toch ook wat.
1: Weer single, hè?
0: Hey, alweer single, ja. Misschien ben je wat te gezellig, dat kan ook.
1: Ja, wie weet.
0: Luister, een nieuwe plaat over haat en liefde. Nu we het toch over gezellig hebben.
1: Ja, leuk. Ja, dichterbij dan je denkt. Nee, dit is eigenlijk mijn traject dat ik heb. Tenminste, het proces heb ik beschreven voor mezelf na het einde van mijn relatie. Ik heb best wel een lange relatie gehad.
0: Ja.
1: En dan kom je dus door deze fases ging ik heen. En toen dacht ik, nou, ik heb het nu toch opgeschreven en het rijmt een beetje. Laat ik er een muziekje van maken.
0: Ja, het zit nu toch in je hoofd. En dan, maar elke keer als je het nu brengt dan tijdens een optreden, geeft het dan niet extra gevoelens mee?
1: Nee, want het is juist nu, het is het verwerkingsproces. Dus op een gegeven moment is het dan ook weer klaar.
0: Oké.
1: Okay. Ik wist niet dat het kon. Ik dacht, ik blijf er voor eeuwig in.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hangen. Nee. Maar nee, je gaat weer door.
0: Nou ja, laten we hopen dat het liedje Haat en Liefde wel voor eeuwig blijft hangen, toch?
1: Nou, dat is zeker. Ja, dat is waar. Dat is wel heel mooi. En ik vind de reacties vind ik gewoon heel lief. Van de mensen die, ja, weet je, iedereen maakt het mee, denk ik, in zijn leven. Dat je hart verbroken wordt of gebroken is. En dat je dan weer door moet na zo'n periode.
0: Ja. Hey, we gaan hem laten horen aan de luisteraars. En ik maak met jou de afspraak dat als de volgende komt, dan kom je gewoon naar de studio.
1: Graag, ik kom wel even langs.
0: En ik stuur Dennis ook nog wel even een porretje van waarom is hij niet gewoon gekomen. Maar oké. Hey, ik ga hem oppakken. Haat en Liefde, de nieuwste plaat van Devin Donovan uit ons eigen Haarlem vandaan. Dus ja, die kunnen we sowieso als Haarlem station wel vaker meepakken natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn.
1: Ik zou het doen, fijne uitzending.
0: Hey, hartstikke bedankt voor je tijd, hè.
1: Oké, dank je.
0: Doei.

0: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 uur op Haarlem 105.
1: En je luistert naar het Nationaal Product. Hallo, mijn naam is Jorik van Noorden. En je luistert naar het Nationaal Product.

0: Jorik van Noorden, hij was gisteren op het strand bij ons in Cosmico Beach. Met de stranduitzending die we daar vandaan hadden. Bij Rudy Nicolaas zat hij in de uitzending. En de kans is heel groot, denk ik, dat opname gebeuren. Inclusief zijn song die hij gisteren bracht. Van de week nog terug te zien is op de site van Haarlem 105 of op Haarlem 105 TV. Maar de mannen moeten eventjes nog een beetje monteren en schakelen en doen. En die hebben het ook druk. Want ja, ze zijn allemaal bij papi geworden. Dus ja, dan krijg je het druk, hè. Even kijken, wat had ik nog meer? Oh ja, we hadden het net met Donovan, met Dieven moet ik zeggen, over de zwoele zomernachten die in zijn programma is opgenomen. Nou, het is natuurlijk voor Rutger van Barneveld een rollercoaster waar hij momenteel in zit. Die plaat is gestegen als een gek. Hij had niet verwacht dat hij zo snel richting de nummer 1 positie zou gaan in hitlijsten. In de streamlijsten stond hij al op nummer 1. In de top 40 geloof ik dat hij momenteel op 3 staat, maar desalniettemin, hij wordt voor allerlei programma's uitgenodigd. En we kennen Rutger natuurlijk van dat tv-programma met die opkomende talenten. Waar toen ook Dario en zo in zat. En die gingen dan op reis, die gingen naar Spanje toe en deden er optredens. Nou, Rutger hoorde ook bij die groep. En eigenlijk was dat een beetje een groep met artiesten die best heel leuk zingen, maar nog steeds geen echte doorbraak hebben. Nou, Rutger heeft het daar nou voor elkaar, die grote doorbraak. Ik ga hem draaien, maar ik heb een opname van Nederland Muziek. Het Tros Muziekfeest. Dat was vroeger Nederland Muziekland. En dat is wel grappig, want die is dus gemaakt door iemand in het publiek. En dan zie je hem opkomen en dan zie je vervolgens hoeveel mensen er wel niet met hun fotomobieltje klaarstaan om de film te schieten van Rutger van Barneveld. Ik zou zeggen, als jij thuis zit te luisteren of misschien op de televisie kijkt, dan of streamen, je kan hem gewoon op de computer streamen, dan zie je het ook voorbij komen. Maar ik vind dit leuk om te zien en ik gun hem ook als een succes. Hier is de zwoele zomernachten.
1: De man die ook nummer 1 was in de stijl van 25

Ja, het is waanzinnig om die clip te zien en dan te zien hoe ontzettend veel camera's er op hem gericht zijn. En hoe populair dus blijkbaar dit liedje bij de jeugd is. Rutger van Barneveld is dat. Met momenteel wel een hele grote hit voor hem. En dit is David Blinko. Uit ons eigen adem vandaan. Nothing Like the Sun.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Jawel, we gaan aan de slag met het laatste uurtje voor het Nationaal Product op deze zondag.
3: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Ja, we trapten af met Bakermat. Lodewijk Fluttert heet de man. Hij is in Markelo geboren. Hij is DJ van beroep. En deep house en techno is hetgene waarmee hij eigenlijk groot is geworden. Maar inmiddels ook steeds meer jazz en soul invloeden in zijn muziek. En natuurlijk hartstikke een stukje nationaal product. Ja, dus ik denk, die pak ik mee. Lekker in het begin van het programma. Ik heb trouwens ook een ander plaatje wat ook lekker is. En ja, er zit ook misschien ook wel een beetje een verhaal achter. Dat weet ik helemaal niet helemaal zeker, hoor. Maar Yves Berensen, die is natuurlijk is natuurlijk ontdekt tijdens een Die kreeg een nieuwe vriendin, laat ik het zo zeggen. Ja, terwijl zijn oude het nog niet wist. Maar fijn, dat is dus over met zijn oude vriendin. 7 jaar lang heeft hij daarmee een relatie gehad. Inmiddels heeft hij alweer een nieuwe vriendin. En nu brengt hij een plaatje uit en dat heet Misschien is het tijd. Nou, als je de inhoud van het nummer beluistert, zou het zomaar een combinatie kunnen zijn van zijn gevoelens.

0: Alan Clark, gisterochtend was hij zelfs nog heel vroeg als een van de eerste artiesten bij René Kind. Bij onze stranduitzending vanaf Cosmico Beach. Ik heb hem momenteel aan de lijn, als het goed is. Jesse de Koning.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja. Hoi. Ja, het is inmiddels middag, ja. Ja. Ja, heb je het laat gemaakt gisteren?
1: Nee, dat viel best mee. Maar we zijn wel eventjes een voetbalwedstrijd gaan kijken, dus het werd wel een beetje, laat.
0: Ja, een beetje gezellig. Je zat in Tante Roos, of niet?
1: Ja, zeker. Nee, we zaten lekker thuis, gelukkig.
0: Oh, je zat thuis. Hey, ja. Luister, Jesse, want het is een heerlijke nieuwe plaat die je hebt uitgebracht.
1: Dankjewel.
0: Ja, en je hebt er zelf in meegeschreven, of niet?
1: Nee. Ik heb er niet in meegeschreven. Eigenlijk lag deze plaat al klaar voor iemand anders. Alleen die had er toch niet helemaal wat mee. En ik zit nu bij Bronx Music, bij een nieuw label.
0: Ja.
1: En toen hebben ze me eigenlijk deze plaat gelijk aangeboden. En nou, ik zag de tekst en de titel. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk op mijn lijf geschreven.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een heerlijk liedje.
1: Ja, ik vond het ook echt een heerlijk liedje. Het is eigenlijk nog beter geworden dan hoe die eerst was, de demo. Dus het is eigenlijk heel erg veranderd ook nog. Maar ik vind hem echt helemaal top geworden.
0: Ja, hij is helemaal in je stijl. Jij zit ook in het management, neem ik aan, bij Bronx?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Onder de vleugels van Wesley Bronkhorst natuurlijk. Ja. Er zitten best wel heel veel artiesten die momenteel platen uitbrengen.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft zit je wel in een goede molen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker weten. Dit moet wel echt een goede opstap voor mij zijn. Zeker weten.
0: Ja. Hey, Tante Roos, dus niet zelf geschreven. Hij is dus geschreven door andere mensen.
1: Ja, klopt. Door sowieso Joey Nicolai heeft hem geschreven.
0: Ja.
1: Sam. Daar kom ik even niet op zijn achternaam, maar Sam heet hij in ieder geval.
0: Roosendaal, ik toevallig.
1: Ja,
0: Sam Roosendaal.
1: Ja, Sam Roosendaal en Wesley Bronkhorst heeft zelf ook meegeschreven.
0: Ja, ja. Hey, een plaatje wat gaat eigenlijk over het verschil van culturen in ja, wat een dame wil en wat jij dan wil, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over een dame die je altijd ziet op TikTok en op Instagram. En die is overal in het buitenland naar de duurste dingen. En dat is natuurlijk een hele knappe vrouw, een aantrekkelijke vrouw. Ja, ik blijf natuurlijk eigenlijk gewoon heel normaal. En ik hou gewoon van mijn biertje halen bij Tante Roos. En in het lokale kroegje gewoon lekker een normaal bitterballetje halen.
0: Ja. Ja, dus duidelijk een cultuurverschil met deze dame.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar heb jij dan toevallig ook nog zo'n dame aan je haak?
1: Nee.
0: Dat zou kunnen, hè?
1: Dat is super knap, maar... Ja.
0: Nou ja, ik heb de clip klaarstaan om uit te zenden, want we doen dit programma gelijktijdig ook op televisie. Dus ja, heel Nederland kan meegenieten met die mooie dame waarmee jij hebt eten gaat straks.
1: Geweldig. Is niet mijn vriendin overigens.
0: Oh, dat wie niet? Nee.
1: Nee
0: die,
1: niet.
0: Die luistert mee, je denkt ik moet het toch maar even zeggen.
1: Ja.
0: Hey, binnenkort nog in de buurt ergens te bewonderen met je optredens, Jesse?
1: Nou, binnenkort eventjes niet. Ik ben maandag geopereerd aan mijn neus.
0: Oh.
1: Ik ben eventjes 4 tot 6 weken eruit.
0: Even herstellen.
1: Daarna kunnen we weer schitteren.
0: Dan is wel een goede periode om even je promotie te doen voor je babbelinterviewtjes en zo.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het zingen zit er dus even niet in.
1: Sorry?
0: Het zingen zit er even niet in.
1: Nee, nu eventjes niet.
0: Nee. Nou ja, spoedig herstel gewenst dan bij deze, hè?
1: Ja, zeker.
0: En we gaan hem oppakken, je nieuwste plaat. Tante Roos, hier is Jesse de Koning. Hey, bedankt, hè?
1: Yes, hoi.

Mika was dat, met All Fish in the Sea. En natuurlijk ook hartstikke regionaal, regionale artiest. Iemand die niet uit de regio komt, maar hier wel bij regelmaat optreedt ook, is Johnny Lemaire. Hij heeft een hele lekkere nieuwe plaat gemaakt, Alleen.

Een heerlijk nummer. Johnny Lemaire was dat. En alleen. Ik zit nog even in de bak te neuzen met muziek uit het Haarlemse. En dan kom ik in één keer Sandra van Nieuwland tegen. Dat is een tijd geleden dat ik van haar een nieuwe plaat heb gehoord. Dus pak ik even een oudje mee. Hier is Cinderella.

Ik wil niet dat je gaat. Dean Saunders was dat. Een tijd geleden hier nog bij ons in de studio. Ik zit te kijken op de klok, jongens. En het is de hoogste tijd voor een dubbelspelletje. Dat pak ik op. Dit keer met Rilan en de Bombardiers. Een oudje van ze, Wanna Dance. En daarna natuurlijk hun allernieuwste plaat, Time to Go. Time to Go!

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.
2: Time.

Rilan in de Bombardiers in het dubbelspelletje van vandaag. Wat wilde ik zeggen? Ja, ik heb een muziekje klaarstaan. En dat zijn dan van die artiesten die je hier eigenlijk nooit zo vaak hoort. Jorieke Sterken heet deze dame. En bij regelmaat zie ik er voorbij komen via Facebook. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk ook wel eens een keer grappig om te draaien. Ze heeft een plaatje gemaakt dat heet Maak Me Gek. En dat heeft alles te maken.

Jorieke Sterke, ik heb zo een idee dat dit wel een feest is. Een moment dat iedereen in zijn veld staat met een biertje in zijn handen. En ondertussen komen al die trekkers voorbij. En dan sta je een beetje in de pauze zingen en zo. Ja, ik heb er wel een beeld bij. Dit is Samantha Steenwijk. Ook een heerlijk nieuw nummer van haar.

Lekker plaatje hoor, Samantha Steenwijk. En ik weet niet wat je mist. Hij was gisteren nog bij ons op het strand, jongens. En hij heeft ontzettend zijn best gedaan, Henk Schulz. En ik denk, nou, dan pak ik hem ook nog eventjes een keertje mee nu in de uitzending. Met zijn allernieuwste plaat natuurlijk. En trouwens ook zijn eerste. Het is een cover, maar ik denk dat dat niet lang duurt voordat er een echt nummertje van Henk geschreven wordt. Het is nooit te laat, dat heeft hij opnieuw uitgebracht. En dan weliswaar op zijn Henks, hè. In een ander melodietje. Met René Trok op de accordeonist. Yes.

Ja, het was een feest gisteren op het strand. En iedereen die was enthousiast aan het meezingen op dit nummer. Ik krijg een verzoekje plaatje binnen van een andere man die gisteren heel erg hard gewerkt heeft op het strand. John Roest. Die vraagt of ik een plaatje van Kajakken meepakken. Want ja, dit is toch ook een nationaal product. Nou, dat op de valreep, het kan nog net.

al speciaal verzoekje binnengekomen. Speciaal voor John. De Ruthless Queen van Kajak, hè, was dat. Ja, ik kijk even met je mee de programmering vooruit. Want wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, we hebben nog een aantal hoogtepunten. Tussen 4 en 5 uur hebben we de beste van 105. Dat wil zeggen dat je dan een compilatie krijgt van nieuwsitems die voorgekomen zijn in het 105 magazine. En dat heet natuurlijk Haarlem Vandaag. Dan vanavond gaan we vanaf 6 uur tot 8 uur is het van Hot naar Herco. Herco die presenteert dat programma, dat spreekt voor zich. Daarna schuift Wietske aan. Wietske op zondag. Gisteren was ze nog op het strand te vinden als zijnde verslaggever. En ook achter de tafel voor de beelden te schuiven voor de televisie. Maar vanavond daar zit ze gewoon weer hier in levende lijven. Ze heeft ook niks aan de weekend, hè. Alleen maar werken, alleen maar werken. Dan vervolgens Yes or No met Harry Schonewelle tussen 10 en 11 uur op de zender. En dan tussen 11 en 12 uur het 105 talent. En nou, daarmee sluiten we dan tevens de programmering af voor deze zondag. Goed, ik heb nog één plaat te gaan. Dat is een eentje van Akte in de Munnik. Een oudje weliswaar, maar nog steeds een heerlijke plaat. Dat is Kaptein deel 2. En het heeft eigenlijk te maken over de boedelscheiding. Hoe zat het nou met die cd? Die cd, is die nou van jou of is die van mij? Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij. Zo was het een beetje. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik zie je de volgende keer. Bedankt, hè. Doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee mooiste momenten van de afgelopen week radio hier bij 105. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. In Mika maakt het weekend. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 5. Met Mika Hoppenbrouwers hier op de radio te horen bij 105. Vliegt journalistiekstudenten in Utrecht Tisa Smet in haar pen voor de wekelijkse column De Muggenbult. Ze stelt onderwerpen centraal die haar blijven jeuken. En nadat je haar column hebt gehoord, blijven die onderwerpen ook jeuken bij jou. Zo ging het afgelopen vrijdag over kapitalisme dat drijft op exploitatie. Want hoe oprecht is een aanbeveling eigenlijk nog als er overduidelijk een kortingscode onder staat?
1: De zomer is begonnen. Festivalweekenden zijn in volle gang. En op Instagram zie ik de mooiste outfits, de leukste feestjes, de perfecte zonsondergangen en producten die ik blijkbaar echt nodig heb deze zomer. Misschien ligt het aan mij, maar ik word er een beetje moe van. Niet van de festivals en ook niet van mensen die plezier hebben, dat gun ik iedereen. Maar van het gevoel dat alles tegenwoordig een reclame is geworden. Ik vraag me steeds vaker af hoeveel geloofwaardigheid eigenlijk nog waard is. Op mijn opleiding journalistiek gaat het daar voortdurend over. Geloofwaardigheid is ongeveer het enige wat je hebt. Als mensen je niet vertrouwen, houdt het op. Dan maakt het niet uit hoeveel artikelen je schrijft of hoeveel interviews je maakt. Terwijl online lijkt er een hele andere logica te gelden. Het doet me een beetje denken aan een oud vriendinnetje van mijn vader. Zij werkte vroeger in een witgoedzaak. Dan moest er een bepaald merk wasmachines verkocht worden. En dat was dan volgens de verkoper de allerbeste keuze. Een paar maanden later lag de focus op een ander merk en bleek dat dat opeens de beste wasmachine van de winkel was. Niet omdat de producten veranderd waren, maar de target. Misschien is dat wat me stoort. Niet dat mensen geld verdienen, daar heb ik weinig moeite mee. Maar dat authenticiteit tegenwoordig een verdienmodel lijkt te zijn. Een influencer, wat ook een heel raar woord is trouwens. Iemand die invloed heeft, maar waarop precies? Op wat jij koopt, wat jij draagt, wat jij eet. Welke zonnebrand je gebruikt, welke festival outfit je nodig hebt, welke ochtendroutine je zou moeten hebben. Soms voelt mijn tijdlijn als een digitaal winkelcentrum waar ik nooit bewust ben binnengelopen. En het gekke is, volgens mij worden influencers daar zelf ook niet per se gelukkig van. Ik las de afgelopen tijd boeken over de wereld achter sociale media. Over jonge mensen die van zichzelf een merk proberen te maken. Die hun leven ombouwen tot content, voortdurend bezig zijn met cijfers, bereik, likes, algoritmes. Alles ziet er fantastisch uit, maar achter die foto's zitten vaak mensen die uitgeput zijn, zichzelf constant vergelijken en afhankelijk zijn geworden van de aandacht van duizenden onbekenden. Eigenlijk zijn zij net zo goed gevangen in het systeem als wij. Want dat is misschien het meest bizarre. Wij denken vaak dat influencers het product verkopen, maar uiteindelijk zijn zij zelf het product geworden. Hun gezicht, hun relatie, hun vakantie, hun onzekerheden, ochtendkoffie, verdriet. Alles wordt content. Alles wordt verhandelbaar. En misschien klinkt dit als iemand die oud begint te worden, zo'n persoon die roept dat vroeger alles beter was. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het iets anders is. Ik mis gewoon dingen die echt zijn. Een aanbeveling van een vriend omdat hij ergens enthousiast over is. Een foto die niet eerst door 3 filters is gegaan. Een festival waar iemand het naar zijn zin heeft zonder dat daar direct een kortingscode onder staat. Gewoon een mens die iets deelt omdat hij het wil delen. Maar stiekem weet ik zelf ook wel dat ik dat op Instagram niet ga vinden.

0: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het klassieke muziek- en jazzfestival Klaterklanken is volgend weekend te gast op buitenplaats Elswoud in Overveen. Zakelijk directeur van het festival Christel Gouwenleeuw vertelt daar vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: Klaterklanken Festival is weer volgend weekend bij Elswoud. En aan de telefoon hebben we Christel Gouwenleeuw, Klaterklanken zakelijk directeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel, wat is er allemaal te doen en te zien?
2: Ja, nou, het is 2 dagen, dus zaterdag 18 en zondag 19 juli, op Elswoud dus. Het is klassieke muziek, maar dan in hele brede zin, dus ook jazz, ook meer wereldmuziek, zeg maar. Voor iedereen toegankelijk. Dus wij zeggen altijd, het festival is voor iedereen die alles of niets heeft met klassieke muziek. We organiseren het hart van het festival zijn de concertwandelingen. Dus je maakt een wandeling over Elswoud. Langs mini-concerts, kleine, korte concertjes. Heel gevarieerd programma. Dus er zijn strijkers, er zijn blazers. Zangeres, een prachtige zangeres. Rosa Herwig met haar broer is er. Die echt van Beatles tot Bach, zeg maar, een repertoire zingt. Een jazz-gitarist met een violist. Het zijn allemaal jonge muzici. Zijn allemaal een aantal jaar afgestudeerd en super getalenteerd. Het is echt heel hoge kwaliteit.
1: Ja, want hoe kom je aan die mensen, zeg maar?
2: Ja, we hebben een artistiek directeur ook. Dat is Itske Bakker en die heeft een groot netwerk. Dus die kent gewoon die mensen. Die heeft contacten met de conservatoria en ja, met alle programmeurs in het veld, zeg maar. Dus die kent de mensen goed. Ik ben zelf meer van de organisatie, zeg maar. Dus zij doet echt het programma. Op zondag, dus op zaterdag, hebben we vooral de wandelingen. Het zijn er 12 per dag. Tussen 10 en 4 is elke half uur start een wandeling. En op zondag hebben we ook een uitgebreid familieprogramma. Ook ontzettend leuk. Met Ton Meijer is er weer met 5 muzici. Hij is eerder geweest, hij heeft B. Mozart gedaan, B. Bach en nu doet hij een nieuw voorstelling, B. Opera. Hij is ook echt, ja, hij kan echt iedereen enthousiast maken voor opera. Dat is heel leuk.
1: Oh, maar is dat dan een theater of zo gecombineerd?
2: Ja, dat is een theater-muziekvoorstelling, zeg maar. Hij is acteur en neemt 5 muzici mee. En zij vertelt een verhaal en speelt een voorstelling samen met de muzici eigenlijk. En ook de kinderen worden soms uitgenodigd op het toneel om mee te spelen. Super interactief. Echt
1: geinig.
2: Heel leuk. Kan ik echt iedereen aanraden voor jong en oud. Hartstikke leuk. Ik wil daarbij nog zeggen dat kinderen gratis naar deze voorstelling kunnen. Ouders betalen maar €12,50. Mensen met een Zandvoortpas of Haarlempas mogen ook gratis naar deze voorstelling. Het is om 13:30. En er kunnen ook kazoes geknutseld worden. Dat is dan na afloop daarvan. We hebben ook voor peuters in de ochtend. Een kazoo, ja. Dus zo'n blaasinstrumentje kan je zich gaan ze dan zelf maken. Heel erg leuk. Gerecycled materiaal, ja. Echt heel leuk door de melodiemakerij. Die begeleidt dat. En de ochtend 2 peutervoorstellingen, peuterconcerten. Ook echt heel erg mooi. Danseres samen met een bandoneonspeler. Om 10:00 en om 11:30. En in de middag hebben we nog een heel bijzonder kwartet. Van Ravel tot Raga heet dat. Dat is een speciale productie gemaakt voor Klaterklanken. Door het jonge Flair kwartet. Dus dat is ook een heel bijzonder concert. Dat is om 16:00. Nou, en dan hebben we nog een heel randprogramma. Dus we zijn rond de koetshuizen. Er staat een grote stretchtent. Met de hele dag door muziek en horeca. Dus het is gewoon een festivalgezellige festivalsfeer, zullen we zeggen, rond de koetshuizen. Kan ik nog meer vertellen? We hebben nog yoga. Dat is ook nieuw. We hebben allemaal nieuwe dingen ook dit jaar. Onder andere yoga met live muziek. Dat is op zaterdagochtend. We hebben een pubquiz. We hebben nog een luisterlab. Dat zijn allemaal dingen in het randprogramma waar je gewoon gratis aan kan meedoen. nou, te veel om op te noemen. Nou. Het wordt gewoon weer een heel erg leuk programma hebben. En,
1: ja. Voor jong, voor jongen, voor iedereen. Eigenlijk voor jong en oud, ja.
2: Nee, en het leuke is, we hebben ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zo van de klassieke muziek zijn, zeg maar. Maar die, ja, die het fantastisch vinden. Het is natuurlijk buiten, het is ook heel dichtbij, dus dat is ook heel leuk. Dus je loopt in kleine groepjes langs die concertjes en de muzici kun je aanspreken, zeg maar, na afloop. Dus dat maakt het allemaal heel persoonlijk en heel laagdrempelig.
1: Ja, direct, ja.
2: Heel direct, ja. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik, aan dit festival. Dus niet een podium waar mensen ver weg iets staan te doen. Maar het is allemaal heel dichtbij. Dus dat maakt het denk ik ook heel gezellig en heel persoonlijk. Ja.
1: Leuk. Nou, dus volgend weekend, zaterdag en zondag, op Buitenplaats Elswoud, het Openluchtfestival Klaterklanken.
2: Ja, kaarten, www.klaterklanken.nl en meer informatie.
1: Christel,
2: nog nalezen.
1: Heel goed. Christel, dankjewel en een hele fijne zondag.
2: Jij ook. Dankjewel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van vier dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Een blauwtje lopen, sta je dan te bibberen van de kou? Of ben je rood aangelopen? Je hoort het zo.

Met het trieste nieuws van de week dat Bonnie Tyler is overleden, kan ik nu natuurlijk niet anders dan openen met It's a Heartache van Bonnie Tyler dus. Dat is haar derde single en haar grootste hit ooit. Hoewel het nummer nu minder bekend is dan dat schitterende Total Eclipse of the Heart, is It's a Heartache in 1978 echt een dikke hit. En die staat hoger in de hitparades toen dan Total Eclipse of the Heart. In een groot deel van Europa staat de plaat op 1. In Nederland piekt die op nummer 3. In 1953 ziet Gaynor Hopkins, en dat is haar echte naam, het levenslicht in Wales. En ze groeit op met Tina Turner en Janis Joplin, haar twee grote voorbeelden. En op de 17e wordt Hopkins tweede in een zangwedstrijd dankzij haar vertolking van Those Were The Days van Mary Hopkin. En Hopkins die vindt de sensatie en de appreciatie van het publiek zo gaaf en fantastisch dat ze besluit om verder te gaan met zingen. Via een auditie komt ze terecht bij Bobby Wayne en de Dixies, die ze na 2 jaar verlaat voor haar eigen band Imagination. Hopkins zelf die oordeelt dat haar naam te weinig uitstraling heeft en daarom neemt ze de naam Bonnie Tyler aan. En een naam of een beslissing waarvan ze later zegt ja, dat ze dat toch wel betreurt dat ze niet gewoon de eigen naam heeft gehouden. In 1976 ondergaat de zangeres een keeloperatie. Ze moet 6 weken zwijgen en om te communiceren moet ze zich behelpen met briefjes. Ja, toen kon je nog niet appen. En omdat ze zich niet houdt aan die zwijgplicht, houdt ze aan de operatie een litteken over. En daar komt dus eigenlijk die karakteristieke stem vandaan. Dat heese en dat, ja, waar je haar zo meteen direct aan herkent zodra een van haar platen op de radio is. Nou, en kort na die operatie haalt Bonnie Tyler de hitlijsten met Lost in France. En terwijl ze dat heeft opgenomen voor de operatie. En daarom hoor je echt verschil in haar stem met haar latere werk. Ja, na een lange carrière is ze afgelopen donderdag overleden op 75-jarige leeftijd. Dat laat haar familie weten via de website. Ze kampte sinds eind april met ziekteverschijnselen en belandde met een gescheurde blinde darm in een Portugees ziekenhuis. En ja, na de operatie werd ze nog een tijdje kunstmatig in coma gehouden en het leek allemaal weer goed te komen. En toen was toch ineens het einde daar. Dat is toch triest. Maar goed, haar rauwe stemgeluid, dat zal niemand snel vergeten. Welkom intussen bij welk nummer het is. Ja, welkom bij de 69ste van Hot naar Herco. Het gaat zo snel. Je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwaarde rubriek gaat over de uitdrukking een blauwtje lopen. Rienk Post, die was hier vorige week bij mij in de studio. En ja, als je dus al dat licht ziet, dat is een beetje blauwig. En toen kwam hij erop van een blauwtje lopen. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, superleuk. Stond nog niet op mijn lijst, dus die heb ik maar meteen voor vandaag erop gezet. Dus ik heb uitgezocht voor Rienk, die intussen lekker op vakantie is. Dus, maar misschien luistert hij wel vanuit Zwitserland. Ik heb voor me uitgezocht wat het betekent, een blauwtje lopen. En dat was toch nog iets verrassender dan ik dacht, moet ik zeggen. En het thema van mijn muzikale drieluik, ja, je zou misschien wat anders denken, maar het thema is dus cool, maar cool met COOL mag ook, koud of schaduw. Dus weet je daar een mooie plaat over, laat het me weten. En daar heb ik zo'n, of althans op de website van 105 staat er gewoon een heel leuk artikel mee. En ik blijf nog even bij een bloedend hart voor Bonnie Tyler.

0: Herco's bespreekwoorden rubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En zoals je aan het begin al hoorde, gaat het vandaag over de uitdrukking een blauwtje lopen. En ik legde net ook al uit, want Rienk die was hier vorige week in de studio. En die zag al dat een beetje blauwig licht. Helemaal als je radio kijkt, dan zie je, dan is alles blauw. En die zei, waar komt dat eigenlijk vandaan, een blauwtje lopen? Als je een blauwtje loopt, dan betekent dat dat je iets wat je bij een ander voor elkaar wilt krijgen, dat het niet lukt. Je krijgt de kous op de kop, om er maar een andere uitdrukking bij te pakken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek dat je hebt gedaan en dat wordt afgewezen, of om een droombaan die aan je neus voorbij gaat. Maar vaak, want ik hoor je al denken, ja, maar dat heeft toch alleen maar te maken als je een misser hebt in de liefde. Ja, eigenlijk is dat ook zo. Vaak heeft het dus die specifieke betekenis, namelijk dat degene op wie je verliefd bent je duidelijk laat merken dat het niet wederzijds is en je afwijst. Een blauwtje is hier eigenlijk een afkorting van een blauwe scheen. Zo staat het in de woordenboeken. En wie, eens even kijken, wie dus een blauwtje loopt, die heeft dus in figuurlijk opzicht, althans, die heeft dus eigenlijk letterlijk zijn scheen gestoten. En dus in figuurlijk opzicht, is die er tegenaan gelopen dat het niet gaat zoals die wil. En die veel voorkomende blauwe plek op je scheenbeen is dus eigenlijk het symbool geworden van die afwijzing. Grappig, hè? Wist ik echt helemaal niet. En hoe oud deze uitdrukking is? Ja, gewoon al 400 jaar oud. Uit de 17e eeuw. En een blauwtje lopen werd vroeger dus specifiek gebruikt met betrekking tot een huwelijksaanzoek van een man, en dat dan door de vrouw werd afgewezen. Dus echt helemaal gericht op dat ene. Terwijl we het nu veel algemener gebruiken. En ik denk eigenlijk dat deze wel iets wat aan de ouderwetse kant is, want ik denk niet dat we het nog vaak zeggen. Ik denk dat mijn zoon niet weet wat een blauwtje lopen betekent. Maar dat betekent niet dat we die niet lekker kunnen behandelen en dat het niet meer gebruikt wordt. Want ja, wel degelijk in de krant of bij een leuk verhaal of een goed boek, daar zal je dit absoluut tegenkomen. En het gebeurt dus vaker dat een bijvoeglijk naamwoord, zoals blauw of een blauwe scheen of wat ook, een zelfstandig naamwoord wordt gevormd door een klein achtervoegsel aan te plakken. Dit is even heel technisch. Het geheel krijgt dan vaak een liefkozende of een spottende bijklank. Denk aan een kleintje krijgen, op een droogje zitten en een oudje, zoiets. Gaaf, hè? Dus een blauwtje lopen. En je kan het dus echt ook wel gebruiken als je wordt afgewezen voor dat sollicitatiegesprek. En het nummer dat erbij zit? Ja, dat is dan helemaal niet zo moeilijk. Prachtige plaat. Blauw van de Scene van het gelijknamige album. Dankjewel Rienk voor deze leuke uitdrukking. En veel plezier in Zwitserland.

Dat was de bespreekwoordenrubriek deze week. Volgende week gaat hij over... De appel valt niet ver van de boom. Wat een klassieker. Stefan heeft deze aangevraagd. Dit is Bastille.

Het thema van de muzikale drieluik is cool of cool, koud of schaduw. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. En dit is Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Nog een restje van vorige week. Toen was dat het thema. Voor Melanie.

op onze website staat, dat zal je niet verbazen, een leuk bericht. Door mijn collega Bas de Larie. Hier kun je afkoelen, want Haarlem opent koelteplekken. Lachen, hè? Omdat het zo warm wordt deze week, eens even kijken. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot 30 graden, heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelplekken ingericht waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. De locaties zijn vooral bedoeld voor mensen van wie de woning te warm is geworden, maar iedereen is welkom. Verspreid over de stad zijn 11 binnenlocaties aangewezen waar inwoners welkom zijn om even af te koelen. In de Schuur, het dorpscentrum in Spaarndam, Club Schalkwijk, het winkelcentrum en verschillende kerken. En op sommige locaties is airconditioning aanwezig. En terwijl andere plekken, die dan wel buiten zijn, gewoon vooral in de schaduw zijn, zitplaats hebben en vaak ook drinkwater. Op onze site staat een bericht en de hele lijst van plekken, die kun je dus daar, die kun je daar zien. Dus krijg je het te warm, dan bezoek je eerst even de site en dan ga je daarna naar zo'n plek. Ja, en dat is dus de reden dat het thema vandaag koel of koud of schaduw is. Dus ja, weet je daar een mooie plaat over? Dan zou ik zeggen, stuur een appje, gewoon WhatsApp 06 105 105 38. En stuur jouw favoriete plaat in. En wie weet eindigt die in de top 3. En je weet, als je dit vaker luistert, dat het altijd dringen is in die top 3. Ja, en ik kan zelf wel wat dingen bedenken hoor, bij schaduw. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Want ja, jullie hebben altijd zulke ontzettend mooie keuzes. Dus iets dat te maken heeft met koel of met koud, ijsjes, weet ik veel. Of ook met schaduw, hè? Want die schaduw die is ook heel erg belangrijk. En daar gaat mijn eigen plaat ook over. Het is van het eerste album dat ik voor mijn verjaardag kreeg toen ik op de middelbare school zat, van de Frank Boeien Groep. Het album heet Foto van een mooie dag. En dit zwoele nummer heet Schaduw. Maar is ook wel een beetje heet.

0: Kom van dat dak af van Peter Koelewijn, zegt iemand heel grappig. Me and My Shadow van Robbie Williams. Nog eventjes achter. Cool van Gwen Stefani wordt een paar keer ingestuurd zelfs. Net als Gangster Paradise van Coolio. Ja, en de naam Coolio. En het is natuurlijk een hele coole plaat. Heeft de top 3 niet gehaald. Yellow van Coldplay. Of zegt Ronald. Alles van Cool and the Gang. Ja, zo kennen we er nog wel een paar. En dat zegt Hans ook trouwens. Eens even kijken. Cool, Calm and Collected van The Stones. In the Cool of the Evening van Bing Crosby. Shadow on the Wall van Mike Oldfield. So Damn Cool van Ugly Kid Joe. En Three Cool Cats van de Beatles. Eens even kijken, dan krijgen we een paar schaduwen. Shadow of the Day van Linkin Park. Of Shadow Dancing van Andy Gibb. En Shadow of Your Love van Guns N' Roses. Allemaal hartstikke mooi hoor. Shadow Play van Joy Division. Mijn collega Jelle, die stuurt vanaf... Ja, dat is wel leuk. Die zit gewoon op het Noordse Jazz Festival in Rotterdam. En die stuurt in... Eens even kijken. Cool Breeze van de Jeremy Spencer Band. Veel plezier. Jij krijgt vast nog veel mooiere nummers te horen vandaag, Jelle. En eens even kijken. In the Cold Night van de White Stripes. Hot and Cold van Katy Perry. Ja, die is hartstikke goed. Misschien dat ik die nog even ergens tussen draai daar. En When It's Cold, I'd Like to Die van Moby. Mijn hemel. Ice Queen van Within Temptation. En A Cool Thing van Sonic Youth. Stuurt Pablo nog in. Jeetje, wat een mooie platen. Zoals je weet moet ik daar dan een top 3 van maken. En ondanks dat ik deze platen allemaal mooi vond... vond ik het vandaag niet heel erg moeilijk om die top 3 samen te stellen. Eerst maar op nummer 3. Je hoorde Mike Oldfield net al langskomen met één van de Shadow liedjes. Maar ja, samen met Maggie Reilly maakte die het prachtige, prachtige Moonlight Shadow. En die stuurde Floriska in. Dus die is op de 3e plek geëindigd. Dankjewel, Floriska.
1: Nummer 3.

The Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Op de derde plek. En op de tweede plek is ook schitterend met Uit de Schaduw.

0: dankjewel Simon voor deze mooie inzending. Uit de schaduw van Is ook schitterend.
1: Nummer 1.
0: Maar jullie waren het wel eens hoor. Cold as Ice van Foreigner moest op 1. Dank voor jullie inzending.

Dat was het muzikaal drieluik deze week. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Ik heb de verzoekjes binnen hoor. Dit is voor Martijn.

0: Dit is 105.
1: Na het nieuws lekker veel muziek en ik heb een dubbelspel.

0: Bloemendaal.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
0: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Herco Lim. Van Hop naar Herco deel 2 met lekker veel muziek en nooit zicht loef van ons.

Ja, welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En je hoorde nog een keer Bonnie Tyler, nu wel dus Total Eclipse of the Heart. Persoonlijk vind ik It's a Heartache een veel mooiere plaat dan deze. En als ik dus, zoals het in de hitparades was, bleek aan het eerste, of in het eerste uur bij mijn intro. Maar welkom in het tweede uur, wat leuk dat je luistert. En of dat je zelfs nog steeds luistert. In dit tweede uur, ik heb geen gast in de studio en ik heb ook niet een speciaal onderwerp voor vandaag. Dus ik ga gewoon lekker veel plaatjes draaien. En wat ik wel heb, er is al een tijd weg geweest. Ik heb voor straks een dubbelspel voor je klaarstaan met Lisa Stansfield en Bruno Mars. Nou, misschien ben je zo geniaal dat je nu al weet over welke twee platen het gaat. Maar en zo niet, blijf dan lekker luisteren en dan weet je het straks. Ja, in dat tweede uur ga ik dus lekker veel plaatjes draaien. En wat wel leuk is, je hoorde dus net op het nieuws van Harry Jekkers. Dus daar heb ik meteen even over de muur erbij gepakt. Dus die komt eraan. Maar eerst maak ik even, dat hoort een beetje bij elkaar, maar ik maak nog even een klein zijstapje. Want het is wel leuk, er zijn vrienden over vanuit Duitsland naar Nederland. En die hebben een plaatje aangevraagd. Dus ik ga gewoon even verder in het Duits. Goedenavond, Nathalie en Lydia. Ze hebben muziek aangevraagd van Nena 99 Luftbalans. Has viel Spaß in de Nederlanden. Heutzutage schön in Haarlem. Und ik hoffe dat auch am Meer, dat is schön ist. Hier is für dich 99 Luftbalans.

0: over de muur en meteen erachteraan. God, is het DJ. Wat een heerlijke plaat is dat toch van Fateless.
1: This is my church. This is where I heal my

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

Ja, wat een heerlijke plaat is dat, dat zei ik net al. Ik ga gewoon nog een paar lekkere platen draaien die ik gewoon zelf leuk vind. Wie vaker luistert weet dat ik een enorme voorliefde heb voor een aantal Belgische bands, of Vlaamse bands. Hoevervan ik is er één van, Case Choice is prachtig. Ja, en die zijn, ja, daar ben ik echt een paar keer naartoe geweest. En ze zijn op Bevrijdingspop geweest. Dat is de band Baltazar. En Arie, je weet wel, die altijd van de spreekwoorden. Maar die is op vakantie. Maar wie weet luistert die wel even. Want ja, ik heb een wat mij betreft bijzondere plaat klaarstaan van de mannen van Baltazar. Het is de plaat Changes. En volgens mij hoor je die echt niet zo vaak hier op de radio. Of sowieso op de radio. En erachteraan nog een Duits nummer. De dames hebben de smaak te pakken. Daarachteraan komt Max Giesingen met 80 miljoenen of 80 miljoenen. Dus hier eerst Baltazar, daarna Max Giesingen.

Ja, prachtige plaat. Rode Draad van Hanamé. En ze stond afgelopen 5 mei op Bevrijdingspop. Ja, de rubriek die er regelmatig bij inschiet, en dat is niet expres, dat is het dubbelspel. Nou vind ik die rubriek zelf heel leuk, dus ik ben blij dat ik er eindelijk weer eens eentje kan doen. Maar goed, als er een leuke gast in de studio is of er is een ander verhaal, dan vind ik het ook niet erg om het een beetje uit te stellen. Ja, in het dubbelspel, ik heb 2 platen voor je klaarstaan, dat is het idee. En aan jou de schone taak, of zelfs de rode draad, om uit te zoeken waarom ik vind dat deze 2 platen bij elkaar horen. En dat kan van alles zijn. Soms is het de titel, soms is het de tekst, soms jatten ze de melodie van elkaar of alle 2 van een ander nummer. Het kan van alles zijn. En vandaag heb ik voor je klaarstaan Change van Lisa Stansfield en Just the Way You Are van Bruno Mars. Er zit best veel tijd tussen deze 2 platen, dus dat zal het niet zijn. Het is geen cover. Dat kan ik je ook verklappen. En allebei de platen zijn gewoon mierzoet, zeker qua tekst. Dus daarom is het niet het dubbelspel. Nou, misschien een beetje. Maar ik ga je gewoon eerst de 2 platen laten horen. Eerst Lisa Stansfield met Change. Met die prachtige stem van haar. En erachteraan met de fluwelen stem van Bruno Mars met Just The Way You Are. En daarna kom ik even bij je terug om te checken of jij hebt uitgevogeld waarom ze bij elkaar horen. Hier is Lisa Stansfield met Change en erachteraan Bruno Mars.

veranderd. Dat, ja, dat je gewoon aan je lief niks verandert. Kijk, dat is nog eens een mooie boodschap. Ook al zijn de twee platen ook nierzoet, zeker de teksten. En ik vind het leuk en treffend dat ze allebei dan vervolgens op hun hele eigen manier beschrijven of zingen, of hoe je het wil zeggen, waarom er niks veranderen moet. En ik denk dat daar ook nog wel een tijdsbeeld tussen zit. Want ja, Lisa Stansfield die zingt toch vooral over, zeg maar, de situatie. Als er iets veranderd zou moeten worden, dan zou ik helemaal niks willen veranderen, want dan verandert er iets. Ja, dat vind ik echt supermooi. Dus gewoon, dan hou het zoals het is. En ik vind jou leuk en ik hou van je en dat soort dingen. Dus laat het alsjeblieft blijven zoals het is. Mooi, hè? En Bruno Mars, ja, dat is natuurlijk in de tijd van tegenwoordig, die boetseert toch meer op hoe mooi zijn lief is. En dat ze fantastisch is. En dat ze er gewoon, ze ziet er mooi uit. En just the way you are. Ik hoop dat hij vooral ook heel erg bedoelt dat wie zij is, dat daar niets aan hoeft te veranderen. Daar droom ik dan maar een beetje van, dat vooral zo is. En niet dat je denkt, nou, weet je wat, nog een botoxje hier en een opvullertje daar. Maar dit plopt nu in mijn hoofd, hoor. Ik denk echt, ik vind het gewoon twee, allebei gewoon hele, hele mooie liedjes. En ik weet niet meer, het was echt al, denk ik, 2 of 3 maanden geleden dat, dat ik ineens de ene op de radio hoorde en dacht, hey, dat komt me wel heel bekend voor qua tekst. Dus toen dacht ik, oh, die schrijf ik op voor een dubbelspel. En toen kwam dit ertussen en toen ging ik naar de Liberation Trail en toen was Rienk in de studio. Nou goed, vandaar. Change van Lisa Stansfield en Bruno Mars met Just The Way You Are. Horen wat mij betreft vanwege het niet veranderen bij elkaar. En dan vind ik dus allebei de titels, dus Change, dus dat vooral niet doen. En Just The Way You Are, ontzettend mooi en geruststellend. Laat het lekker zoals het is. Ja, dat is toch mooi? Nou, dat wilde ik graag met je delen. Een lekker dubbelspel weer eens. En ik hoop dat je het mooi vond en kon waarderen. The Cure die staat op alle festivals op dit moment. Hier zijn ze met Lullaby.

Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Dank je wel voor het luisteren. Zo dadelijk Wietskop zondag en vanavond nog Jeff Sonneau met Harry. Dit is 12 to 12 van Somber. Tot volgende week. Doei.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, goedenavond. Welkom bij Haarlem 105. Ik ben Wietske. Goed dat je luistert. We gaan beginnen met dit heerlijke nummer. Dat is een absolute favoriet van mij. Het zijn de Brand New Heavies met Dream on Dreamer.

verrassing, hè, dit nummer. Want hier op mijn, mijn informatieschermen zou die eigenlijk al afgelopen moeten zijn. Maar we krijgen nog even een stukje extra van deze super lekkere hit.

dat was hem dan echt. Ja, en na dit lekkere nummer van Pete Murray, You Pick Me Up, gaan wij eens even kijken wat we vandaag allemaal gaan doen.

van Piet Murray. Ja, en nou, nogmaals, welkom op deze zondag alweer. Einde van de week, of begin van een nieuwe week. Het is maar hoe je het ziet. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed voor een nieuwe zondagavond vol muziek. Verhalen en alles wat er deze week speelde in en om Haarlem. We blikken terug op de afgelopen week, zoals we dat elke week doen. En kijken natuurlijk ook vooruit. Wat viel op, wat bleef hangen, wat staat er de komende tijd op de agenda in de stad en de regio. Vanavond in de digitale stand van zaken praten we je bij over bankhelpfraude. Oplichters zitten namelijk niet stil en ontwikkelen voortdurend nieuwe trucs en technieken om je vertrouwen te winnen. Dus ja, waarom trappen zoveel mensen er nog in en waar moet je op letten? Martijn gaat dat ons allemaal vertellen. Straks rond de klok van 8:30. En in de straatvraag. Ja, de vakantie staat natuurlijk voor de deur. Wat zijn de plannen van onze stadsgenoten? Blijven ze in eigen land of trekken ze erop uit? Ja, we gaan het ze straks zelf horen vertellen. Verder hebben we goed nieuws over een mogelijke gezamenlijk nieuwjaarsfeest in Haarlem. We blikken terug op Bruno Mars in de arena. Die zetten hem echt op zijn kop. En Haarlem vierde vandaag historie tijdens 4 Haarlem. Het nieuwe stadsfeest dat vandaag de binnenstad kleur gaf. Ja, en natuurlijk de agenda voor de komende week. Met alles wat de komende week en ook tijdens de zomervakantie natuurlijk op de agenda staat. Dus dat gaan we bespreken. Kortom, genoeg te bespreken, genoeg muziek. Ik ben Wietske, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En tot 10 uur ben ik bij je op deze zondag.

Een Haagse reggae-band die in 2001 is opgericht. Dit nummer, dat is wel leuk, is ontstaan tijdens een jam-sessie op de Zwarte Cross. Is dit eigenlijk spontaan ontstaan, dit nummer. En het is natuurlijk wel een nummer wat een beetje ja, de sfeer van deze dagen schetst eigenlijk. Let's go to the beach today. Wat zagen we nog meer deze week voorbij komen in het nieuws? We gaan het eens even kort met elkaar doornemen. Ja, helaas minder goed nieuws voor de vakantiegangers in Zuid-Europa. Want door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind, ja, kampen dus verschillende landen met zware bosbranden. Vooral delen van Frankrijk en Spanje zijn getroffen. En ja, we zagen allemaal beelden van campings die moesten worden ontruimd. Wegen gingen tijdelijk dicht en duizenden mensen moesten hun verblijf verlaten. Voor vakantiegangers betekent dat natuurlijk wel dat ze even extra goed moeten opletten. Want de situatie kan snel veranderen. En ja, lokale autoriteiten adviseren dus ook om de aanwijzingen goed te volgen. De reisadviezen voor de meest populaire vakantielanden zijn niet aangepast. Want veel mensen gaan natuurlijk naar Spanje en naar Frankrijk. Ik zelf ga ook naar Spanje. Dus. Maar de natuurbrandrisico's blijven wel hoog door de extreme omstandigheden. Dus ja, hou het allemaal goed in de gaten. Inclusief ik zelf natuurlijk. Mijn moeder die zegt dat ook. Die vindt het maar niks dat ik naar Spanje ga. Maar dat komt allemaal goed, mams. Serieus. Ik heb dan nog even iets positiefs uit eigen stad. Want iets waar ik eerlijk gezegd ook al zelf een paar jaar benieuwd naar ben. En wat mij ook best wel een beetje bezighoudt. En we zijn er nog lang niet, want ik heb het over de hitte. En ja, we hebben het dan weer straks over de kou. Want rond de jaarwisseling, mensen, komt altijd weer dezelfde discussie natuurlijk voorbij. Moeten we vuurwerk afschaffen, meer handhaven of zoeken we naar een andere oplossing? Het is, ja, er zijn natuurlijk genoeg argumenten. Minder ongelukken, minder druk op de zorg en minder overlast. Dus ik ben eigenlijk ook helemaal voor. Maar ja, het zou dan wel leuk zijn om, net als in het buitenland, met z'n allen dan naar een mooie vuurwerkshow te kijken. Bijvoorbeeld op de Grote Markt. Nou, ik heb er dus zelf 2 jaar geleden een keer een mailtje aan gewaagd naar de gemeente Haarlem met de vraag of zoiets misschien in de toekomst mogelijk zou zijn. Maar daar heb ik uiteindelijk niks op gehoord. Maar deze week kwam er dus nieuws daarover. En wel goed nieuws, want de Haarlemse gemeenteraad wil dat er een centrale nieuwjaarsshow komt. Dat kan een vuurwerkshow zijn, maar ook een licht- of een droneshow. Een ruime meerderheid die is daar ook echt wel voor. Dus een ruime meerderheid stemde ook voor het voorstel in. Het college van burgemeester en wethouders ziet het voor de komende jaarwisseling nog niet echt zitten, natuurlijk vanwege de beperkte tijd en capaciteit. Maar gaat dus nu wel onderzoeken hoe en wanneer zo'n centrale show gerealiseerd kan worden. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. En misschien staan we dan met z'n allen, ja, over een aantal maanden, of nee, over een jaar denk ik, op de Grote Markt om af te tellen voor nieuwjaar. Dat zou toch mooi zijn. We blijven het volgen. En tot die tijd, ja, dit zijn ook zomerse geluiden, maar het heet Fireworks van Purple Disco Machine.

straks vertel ik even over onze heerlijke radio-uitzending vanaf het strand. En hebben wij natuurlijk de digitale stand van zaken met Martijn. Maar eerst ook weer een favoriet van mij. The Braxtons met The Boss.

was de Bas. Deze hit was origineel van Diana Ross. Nou ja, dat is een beetje voor mijn tijd. Maar die heeft dit in 1979 of zo, volgens mij. Was dat een hit van haar. Maar dit waren natuurlijk de zusters Braxton's. En die maakten er een grote hit van in 1997. Dus dat is ook wel weer toevallig. Ja, en gisteren was het natuurlijk ook weer heerlijk weer. En misschien heb je al naar Haarlem 105 geluisterd. Want we stonden de hele dag bij Cosmic Beach op het strand in Zandvoort. En elk jaar doen we dat natuurlijk. Dan staan we daar en dan gaan we de hele dag live uitzenden vanaf het strand. En dat is altijd een hele lekkere uitzending. Want we staan daar, het is een hele mooie locatie. En we kijken dan uit over het strand, wat hartstikke druk was. En ja, dat is altijd een feestje. Dit jaar was het natuurlijk ook 200 jaar badplaats Zandvoort. Dus dat was net even weer extra bijzonder. En we hadden natuurlijk ook gasten die daarover kwamen vertellen. Bij ons, bij een van de drie, bij René, Jan en bij Rudy. Wat een live artiesten. Je kunt het allemaal ook terugluisteren. En ja, het was een heel lekker dagje. Dus volgend jaar kom ik even langs. Dat kan ik natuurlijk ook gewoon gezellig komen kijken. Want je kan gewoon bij Cosmic Beach eventjes langslopen. En dan zie je daar onze vlag wapperen. Dus dat was Haarlem 105 vanaf Zandvoort. En Jan die had deze hele lekkere plaat op een gegeven moment opgezet. Toen dacht ik, ja, dit is inderdaad de sfeer wat we daar hadden. Het was allemaal zo ontzettend relaxed. En deze plaat, die paste daar gewoon heel goed bij. Het was de Chris Rea met On The Beach. En ik ga hem gewoon nog even draaien, want dan kan ik weer even terug naar gisteren. Hier is Chris Rea.

perfecte nummer om lekker weg te dromen. Op je strandbedje. Op het strand. Ja, en na dit nummer gaan we je vertellen. Eén simpele gewoonte kan je veel geld besparen. Welke dat is, hoor je zo in de digitale stand van zaken. Met Martijn, dus blijf erbij.

0: van Jonas Blue hier bij Haarlem 105.
1: De digitale stand van zaken.
0: En dan is het weer tijd voor Digitale Stand van Zaken, waarin we elke week jouw digitale wereld een stukje overzichtelijker maken. En ja, oplichting, dat zei ik al even, daar gaan we het weer over hebben. Maar het komt ook steeds in nieuwe vormen terug. Ja, we hebben in eerdere afleveringen natuurlijk al vaak gehad over online fraude, nepberichten en babbeltrucs. Maar ja, criminelen passen hun werkwijze voortdurend aan en gebruiken steeds slimmere technieken. En daarom besteden we er vandaag opnieuw aandacht aan. Want ja, laten we maar even bekijken hoeveel slachtoffers, het zijn er steeds ietsje minder. Maar de totale schade die ging juist naar omhoog. Die ging naar zo'n 26 miljoen euro. Dus het is 3 miljoen euro meer dan vorig jaar. Minder slachtoffers dus, maar per persoon wel een grotere klap. Dus reden genoeg om er weer eens even bij stil te staan. En dat doen we natuurlijk met onze huisgast en ICT-deskundige Martijn Jansen. Martijn, welkom.
2: Hallo Wietke, hallo.
0: Hi, goed dat je er bent. Ja, ik deelde al even met de luisteraars inderdaad. Er gaat natuurlijk ontzettend veel geld in om. Het worden wel iets minder slachtoffers, maar wel steeds meer. Geld gaat er dus om. En we hebben natuurlijk verschillende vormen van oplichting al behandeld. Maar waarom is het toch zo belangrijk om juist deze bankhelpdeskfraude vandaag opnieuw onder de aandacht te brengen?
2: Nou, daar heb ik eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste omdat het toch wel iets is wat mensen natuurlijk zo persoonlijk treft. Op het moment dat dit gebeurt en mensen maken een hele spaargeld wat ze, ik weet niet hoeveel tientallen jaren bij elkaar hebben gespaard, hierdoor over naar een of andere oplichter ergens, dan vind ik het wel heel wrang.
0: Zeker, ja precies. Nou ja, daarom.
2: Het is gewoon heel pijnlijk. En waarom ik het ook nog wel een keer langs echt, dat we er wat dieper op ingaan, is omdat het, we hebben het al een aantal keren over AI gehad en hoe makkelijk dat je leven op sommige punten kan maken of dat soort dingen. Maar dat geldt ook voor oplichters. En dat betekent dat dit soort oplichtingspraktijken, omdat zij ook gebruik maken van AI, bijvoorbeeld voor de stemmen of voor de teksten in e-mailtjes, dat het steeds moeilijker wordt om het te herkennen.
0: Ja, precies. Ja. Zeker, die ontwikkelingen gaan gewoon razendsnel. En je ziet dus dat de mensen er toch nog steeds, ondanks alle informatie, intrappen omdat het zo moeilijk te herkennen is.
2: Ja, exact. Nou ja, dat precies. En daarom vind ik het toch wel goed om er nog een keertje verder op in te gaan. Even wat zaken even scherp te stellen, hoe het zit en hoe het gaat en hoe het werkt. En natuurlijk de mensen ook een aantal tips mee te geven, waarmee je het echt, nou ja, direct de kop indrukt.
0: Precies, dat reflex wat je jezelf kan aanleren om dit toch voor te zijn. Nou ja,
2: exact.
0: Vertel, ja inderdaad, want ik, het is leuk misschien als we beginnen. Ik kreeg dus heel toevallig een paar dagen geleden een telefoontje van een nummer, een 06-nummer. Ik nam dat op, toen kreeg ik een bandje met, ja, dit is de ABN AMRO, et cetera, et cetera. Toen dacht ik, nou ja zeg, dat is toch ook toevallig dat we het daar net over gaan hebben. Want ik heb dus meteen opgehangen. Maar je ziet dus op je scherm een nummer. Daar begint het mee.
2: Je ziet op je scherm een nummer. En 9 van de 10 keer in dit soort gevallen is het inderdaad het nummer van je bank. Dus als je dat van ABN AMRO of Rabo, van je lokale bankkantoor of van de bank waar je bankiert hebt opgeslagen in je telefoon, staat gewoon de naam van die bank in je scherm. En we denken natuurlijk allemaal, dat overkomt mij niet. En juist die gedachte is een klein beetje het gevaar waar iedereen voor op moet letten. Het werkt eigenlijk, deze soort oplichtingspraktijken werken eigenlijk dat het er eigenlijk drie dingen tegelijk op je afkomen. Het lijkt dat je eigen bankje belt, al dan niet met het nummer wat je herkent of met de naam die erbij staat. Er is acute paniek met zo'n telefoontje. Er verdwijnt nu geld van mijn rekening. En je hebt het idee dat je aan de lijn zit met een rustige autoriteit die ook nog eens de leiding neemt in het gesprek, ja, namelijk je bank.
0: Ja, precies. Ja.
2: En onder die druk, ja, stoppen de meeste mensen gewoon even met helder nadenken, wat natuurlijk heel logisch is, want er is gewoon natuurlijk blinde paniek.
0: Ja.
2: Want inderdaad, voor de mensen die het niet weten, de oplichtingspraktijk is letterlijk dat je bank belt op het moment dat zij zogenaamd zien dat er op dat moment vreemde transacties op je rekening plaatsvinden. En dan word je aangespoord om je geld direct over te maken naar de zogenaamde veilige rekening, tussen hele dikke aanhalingstekens. En dat betekent gewoon dat mensen letterlijk natuurlijk voor hun ogen het idee hebben dat hun spaargeld verdampt.
0: Ja, ja, en wat er ook gebeurt, wat je zegt met die autoriteit, en dat je dus denkt, hé, je ziet ook het nummer van de bank, wat vertrouwen geeft, dat je dus heel blij bent dat iemand je gewoon even bijstaat meteen.
2: Hè? Ja, dat ze zo scherp zijn, bij wijze van spreken, in jouw bellen en je behoeden voor de ramp die staat te gebeuren.
0: Ja, want zo
2: gaat. Maar niets is dus minder waar, want eigenlijk zijn zij dus letterlijk eigenlijk de ramp die staat te gebeuren.
0: Ja, precies.
2: Nou, meteen maar even om dat nummer in te gaan wat je net aangaf. Staat het nummer van je bank op het scherm, dan is het ook echt je bank. Ja, helaas is dat dus niet zo. Dat heet zogenaamd nummerspoofing. We hebben dat ook al een keer met e-mail, hebben we dat spoofing ook al een keer genoemd. Ja. Het is tegenwoordig echt heel eenvoudig om met goedkope, al dan niet gratis software, zelf uit te bellen met welk nummer je dan ook maar wilt.
0: Ja.
2: En dat kan je bank zijn, dat kan de politie zijn, het kan het 06-nummer van je partner zijn of van je broer of van je zus. Het is echt schrikbarend makkelijk om dat gewoon te gebruiken op die manier.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk in dit verhaal wel het meest schokkende. Dat je dus inderdaad niet meer denkt, oh, net als met e-mailadressen van, oh, dat komt van een heel gek e-mailadres of dit is een nummer wat ik niet ken. Het is echt een nummer wat je kent. Dat geeft zoveel vertrouwen natuurlijk. Ik bedoel, ja.
2: Ja. Nou, dat is dus niet iets om op te vertrouwen, helaas. En daar maken ze natuurlijk dankbaar misbruik van.
0: Ja.
2: Omdat eigenlijk dan natuurlijk als je bank belt, dan is natuurlijk eigenlijk meteen iedere verdenking van iets wat niet klopt, is natuurlijk eigenlijk meteen van tafel.
0: Ja. Oké, dan maar er één heel duidelijk ding. Je bank belt je nooit?
2: Nee, je bank kan je wel bellen, maar die zal je nooit bellen om geld over te maken.
0: Nee.
2: Of om je pincode te vragen of om dat iemand van je bank je

0: neem contact op met ons voor dit of dat.
1: Ga naar een kantoor of kom of bel ons, zeker. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook een van de tips die ik wel meteen even kan geven. Als je gebeld wordt door de bank en je hebt toch het vermoeden dat er iets aan de hand is, hang op wat jij ook hebt gedaan en bel zelf gewoon het bekende nummer van je bank.
0: Ja, ja. En niet het, dus niet...
1: Vraag ze dan, is er iets aan de hand? Dit gebeurde er net. Je gaf al aan hoeveel keer dit per jaar gebeurt. Je bank weet echt, als je zegt, ik werd net zogenaamd door jullie gebeld, dan weten ze echt waar het over gaat.
0: Ja, zeker. Ja, precies. Je kan dus ook niet zo'n nummer terugbellen. Want je wordt dus door een nummer gebeld wat lijkt dat het nummer van de bank is.
1: Nee, het is echt het nummer. Dus je kan het wel terugbellen en dan kom je gewoon echt bij je bank uit.
0: Echt waar? Ja, het is niet dat het... Oké. Ik dacht het is...
1: Het is letterlijk... Als het nummer van jouw bank 020-123-5678 is... en daar word je door gebeld en je belt dat nummer terug... dan gaat het niet terug naar de oplichters, maar dan gaat het terug naar de bank.
0: Oké. Ja.
1: Omdat ze dat nummer echt gewoon, zeg maar, spoeven... dat ze echt net doen of ze vanaf dat nummer bellen.
0: Ja. Ja, ik dacht dus, daar zit een ander nummer achter. Dus ze kunnen dat maken dat dat nummer te zien is, maar het is niet vanuit dat nummer. Oké, helder.
1: Nee. Nou ja, ook inderdaad een puntje om heel even aan te stippen. Het voorkomt echt niet alleen maar oudere mensen of mensen die niet zo digitaal zijn. Was dat maar inderdaad zo makkelijk en zo voorspelbaar. Want juist de mensen die zichzelf vaak handig banen gaan de fout in. Want de truc draait niet om onhandigheid, maar om manipulatie.
0: Ja.
1: De paniek en de tijdsdruk zetten iedereen op het verkeerde been. En het verstand gaat dan gewoon even in de pauzestand.
0: Ja, absoluut. Ja, je wil gewoon in actie komen. Ja.
1: Ja, en stel dat het je toch gebeurt, je bent toch opgelicht. Denk dan niet dat je bank het wel gewoon terugbetaalt. Want helaas, als je het zelf overmaakt, en dat is in de meeste van dit soort gevallen is dat het geval. Ook al is dat onder valse voorwenselen, dan geldt nog steeds dat jij de betaling hebt goedgekeurd.
0: Ja.
1: En banken vergoeden dat absoluut niet zomaar automatisch. Er is bij veel banken wel een coulance-regeling, maar die is voorwaardelijk en daar zitten een hoop eisen aan. En daar kan je echt niet zomaar claimen om je geld terug te krijgen.
0: Nee, dat is helder. Ja, dat hebben we natuurlijk al eerder gehad. Zo makkelijk gaat het niet. Ja, dan heb je natuurlijk inderdaad, ik werd natuurlijk gebeld. Ik heb het nummer, het was een 06-nummer, maar ik kreeg dus inderdaad een bandje.
1: Ja, een bandje is dan nog redelijk makkelijk herkenbaar. Maar het is ook tegenwoordig steeds meer dat je niet eens met de mens aan de telefoon zit, maar gewoon met een AI.
0: Ja.
1: Die gewoon reageert op jouw vragen en de antwoorden die jij geeft. En dus met de meest vriendelijke stem en toon word je dus te woord te staan. En op het moment dat je op een gegeven moment dan inderdaad echt ergens op drukt of ergens om vraagt, dan word je doorverbonden met de echte oplichter. En dan ben je natuurlijk pas echt verbonden.
0: Ja, precies. Ja, want dat hoorde ik wel. Want mijn moeder is een keertje, is dit overkomen. En die zei wel, het zijn hele goede scripts. Want het is echt. Ja. Want uiteindelijk heeft zij zelf de bank toch teruggebeld. En die zei, het was precies zo'nzelfde soort persoon. Het was precies eenzelfde soort gesprek ook. Dus het is de mensen die dit uiteindelijk oppakken dan, die kunnen dit goed.
1: Ja, die kunnen dat goed. Kijk, vroeger, inderdaad 5 tot 10 jaar geleden, waren het mensen die gebrekkig Nederlands spraken en dat soort dingen. Dus prikte je er redelijk makkelijk doorheen. Maar ja, daar zijn ze, al dan niet met AI, zijn ze daar wel beter in geworden. Waardoor het gewoon mensen zijn die goed Nederlands spreken. Ja, dan wordt het zo moeilijk om er doorheen te prikken.
0: Ja, maar naast dat ze goed Nederlands spreken, ze leiden het gesprek. Ze hebben een heel goed script. Want ze leiden het gesprek. Inderdaad, wat je zegt, ze zijn autoriteit.
1: Ja. Gewoon een autoriteit die het gesprek in handen neemt en jou voor de gek houdt.
0: Ja. Nou, kom maar op met die tips. Ja, eigenlijk weet ik het al, maar ik wil ze wel even van jou weten.
1: Nou ja, ik gaf hem net al even aan. Inderdaad, je bank vraagt nooit om geld, wat jij ook al zei, om naar een veilige rekening of een kluisrekening over te maken. Dat bestaat gewoon niet. Dus hoor je dat, dan is het altijd oplichting, punt uit.
0: Ja.
1: Tweede, we zeiden net ook al even, hang op en bel zelf terug.
0: Ja.
1: En dan is het wel belangrijk of het inderdaad echt het nummer van je bank is wat jou belde, of een nummer wat je niet kent waarvan iemand zegt dat het je bank is. Dus het beste is om gewoon het nummer op te zoeken van je bank en dat terug te bellen.
0: Ja.
1: Geef nooit codes of inlogcodes door. Deel je scherm niet met iemand die van zogenaamde bank, omdat ze je willen helpen om het geld over te maken. Installeer ook nooit zomaar een programma wat ze doorgeven, wat je moet installeren, zodat ze kunnen meekijken. Want daarmee geef je eigenlijk de controle over je pc uit handen. En dan denk je soms nog van, dan kan ik toch zien wat ze doen. Nou, daar hebben ze ook wat op bedacht, want ze zetten gewoon een soort plaatje van jouw bevroren scherm voor. En zij zijn op de achtergrond.

0: gewoon je lege rekening aan het leeg halen.
1: Ja, ja, nee, nooit.
0: Waar je gewoon niet ziet wat er gebeurt.
1: Nee.
0: En gaat het toch mis, bel direct je bank, dag en nacht, en meld het bij de fraude helpdesk. Hoe sneller je dat doet, hoe groter de kans is dat je het geld nog kan terugkrijgen samen met je bank.
1: Ja, dat ze terug dat, ja, nog kunnen stoppen. Hoe heet het? Ja, eigenlijk, wat ik dan bedenk, eigenlijk moet je gewoon eigenlijk altijd ophangen en terugbellen. Eigenlijk is dat precies, want we hadden het over zo'n reflex. Eigenlijk is dat eigenlijk het enige wat je moet doen. Nou, ik had het laatst met iemand erover. Want je zegt wel, je kan ook 06-nummer van mijn beste vriendin of zo. Weet je, als je twijfelt. Ja. En dat je dan opeens ophangt. Dat je met elkaar afspreekt dat je dan niet boos wordt. Dat de ander even ophangt. Maar ja, het is natuurlijk toch wel gek, hè? Maar ja, het is wel met echt officiële dingen is het wel belangrijk.
0: Ja, met officiële dingen ook. En we hebben bijvoorbeeld voor vrienden of familie hebben we al een keer ook als tip meegegeven, spring met iemand een soort wachtwoord of een wachtzin af, zodat je kan verifiëren wie je aan de telefoon hebt.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk altijd met dat soort dingen werken, maar ja, met een bank werkt dat natuurlijk niet.
1: Nee. En misschien ook goed om gewoon even dat soort belangrijke nummers ook echt bij de hand te hebben. Want ik heb eigenlijk niet...
0: Nou ja, het staat altijd achter op je pas.
1: Ja, het staat achter op je pas.
0: Je kan natuurlijk op je telefoon altijd even zoeken, of de website van de bank intypen en daar het nummer op zoeken.
1: Ja.
0: Dus er zijn altijd wel mogelijkheden om dat natuurlijk snel te kunnen doen, zonder dat je het direct in je telefoon hebt staan, al kant en klaar.
1: Ja, oké. Okay. Heel goed. Ik kreeg een vraag binnen. Die ga ik jou nog even stellen, want daar hebben we even tijd voor nog. Dit is Nienke van der Sande. Ik kreeg eerst een sms van de bank en even later belde de bank erover. Dat versterkte elkaar, echt of nep?
0: Ja, dat is echt een klassieke combinatie dat ze dat op die manier doen. Het berichtje maakt je vast lekker ongerust en het telefoontje hengelt je eigenlijk vervolgens binnen. Je bank stuurt geen sms met een actielink en belt je daar zeker niet over terug om iets te regelen. Niet klikken, ophangen en zelf bellen naar je bank.
1: Ja, ja, want inderdaad, dat vind ik toch interessant, die twee staps. Want je ergens moet de bank je wel bereiken als hij iets wil vertellen of als hij iets wil melden. Dus het is wel interessant hoe zij dat doen. Dat ga ik toch eens even verder uitzoeken. Hoe ze
0: kijk, het is natuurlijk, als je op het moment dat je telefoonnummer ergens bekend is, en we hebben het al veel gehad over databrokers en datadealers en datalekken. Nou ja, zo komen, er zijn gewoon. En dat is iets om niet van te schrikken, maar dat is, nou ja, het is misschien wel iets om van te schrikken. Er zijn gewoon plekken op internet waar je gewoon persoonsgegevens kan kopen.
1: Ja.
0: En dat zijn er niet 10, dat zijn er niet 100, dat zijn er miljoenen die je kan kopen.
1: Ja.
0: En daar zit dus gewoon jouw telefoonnummer tussen.
1: Ja. Nee, zeker, zeker. Maar ik bedoel, wat ik al zeg, je bank die moet je op een gegeven moment op een bepaalde manier wel bereiken. Dus wat Nienke dus aangeeft, vind ik wel op zich interessant. Die krijgt eerst een sms en dan even later, weet je. Dus dat is slim gedaan. Want je denkt toch, ze gaan je toch benaderen. Dan een laatste vraag van mij, want dat spoofing. Is dat niet verboden? Of weet je, er is natuurlijk best wel veel wetgeving ook hier in Nederland. Hoe zit dat eigenlijk?
0: Nou, het is inderdaad wel verboden, maar deze mensen bellen natuurlijk niet vanuit Nederland.
1: Nee, precies, het zijn buitenlandse partijen.
0: Met webshops die niet in Nederland zitten of andere praktijken die het eigenlijk de dag niet kunnen verdragen, die niet in Nederland of iets breder gezegd in Europa zitten. Ja, daar kan Nederland nog zoveel regels over hebben, maar iemand in Ghana heeft daar natuurlijk niks mee te maken.
1: Nee, daar zitten ze natuurlijk,
0: En daar zit het in. En dit lijkt wel of iemand vanuit Nederland belt. En het is misschien iemand die daar woont en heel goed Nederlands spreekt, of het heeft geleerd, je weet het niet. Maar die mensen bellen niet vanuit Nederland, hoor.
1: Nee, zeker. Maar ik las wel iets over dat ze inderdaad wel natuurlijk mogen optreden als dat misbruikt wordt. Ze zijn natuurlijk steeds meer mee bezig ook.
0: Klopt. Ja,
1: maar het is moeilijk.
0: En dat soort dingen, die zijn er wel mee bezig. Tegen partijen buiten de EU iets te kunnen doen. Maar ja, de bevoegdheden houden gewoon buiten de EU op.
1: Ja, dat is dan ook
0: wel weer. Ze verzamelen de meldingen. En er zijn wel technische oplossingen in de maak. Dat bijvoorbeeld een nummer van een soort digitaal echtheidskenmerk voorziet. Maar dat is allemaal nog in ontwikkeling.
1: Ja, dat is nog een papieren werkelijkheid, zeggen we dan.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, oké. Okay. Ik denk alleen maar hang op, bel terug. Dat is toch...
0: Ja. Een aantal jaren geleden was er vanuit de overheid zo'n campagne. Klik niet, hang op.
1: Hang op, klik weg.
0: Die hebben...
1: Ja, daar moeten we elke keer weer een beetje om lachen. Maar hij was eigenlijk briljant.
0: Ja.
1: Luister, Martijn, hartstikke bedankt weer. Het is nou zo dat ik volgende week lekker op vakantie ben. Ik ben eigenlijk 3 weken weg. Ja, dus dat wij hebben helaas even een aantal weken moeten we zonder jou digitale adviezen. Want
0: ik ben op vakantie, net zoals ik.
1: Ja, nee, ja, ik kan niet in de studio zitten natuurlijk. Jij kan inbellen, maar ik ben er gewoon niet. Dus ik heb hier 3 lieve collega's die mij even willen vervangen. Maar ja. Wij gaan gewoon weer in midden augustus gaan wij dit weer oppakken. En we gaan gewoon communiceren. Heb je een idee al wat we eventueel kunnen bespreken dan? Of zeg je nou dat...
0: Ik had een onderwerp wat erg voor de zomervakanties nog gericht was. Dus even kijken hoe dat tegen die tijd is. Maar dat ging niet zozeer over... We hebben het al een keer gehad over leuke apps, goede apps voor op vakantie.
1: Ja.
0: Maar dit gaat meer over een soort digitale checklist voor vertrek.
1: Ja, is ook leuk. Nou ja, we kunnen hem altijd nog eens even delen. Want ik heb net een straatvraag gedaan. Mensen zijn ook al terug. Sommige mensen gaan veel later. Dus je weet nooit of dat toch nog interessante informatie is.
0: Precies, exact. Ja.
1: Ontzettend bedankt voor nu. Ik heb voor jou een nummer van waarvan ik weet dat je het een hele fijne band vindt. En ik dacht, het is toch ook wel weer toepasselijk. Ik heb voor jou staan Money for Nothing van Dire Straits. Martijn, ik hoor jou over een paar weken weer. En ontzettend bedankt voor vandaag weer.
0: Geweldig, Wietske. Fijne vakantie, hè?
1: Hoi, dankjewel.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 105.
1: Straks nog eer. Straks dus nog weer. De microfoon die heet even niet lekker. Deze is een voor Martijn. Money for Nothing van de Dire Straits. Want het nieuws was ons voor. Maar deze dus. Voor jou, Martijn.

Ja, en straks vertel ik je de arena op zijn kop. Ik was erbij. We hebben natuurlijk de straatvraag over de Haarlemmers. Waar gaan ze heen op vakantie? En dit jaar viert Haarlem zijn geschiedenis met muziek in de 4 Haarlem. Straks.

Bruno Mars met Treasure. Ja, dat, dat was wel heel lekker in de studio natuurlijk hier. Maar vorige week zondag was ik daar in die bomvolle arena. Tijdens zijn live concert. En ik kan maar één ding zeggen, echt, het was echt wauw. Echt wauw. Het was de eerste van vier uitverkochte concerten in Amsterdam. En het zat er gewoon meteen fantastisch in de sfeer. Want er was een heel voorprogramma. En toen hij eenmaal het podium bekleedde, het was gewoon meteen feest. Het was feest. De arena kleurde rood. Dat was ik even vergeten. Maar ik zag allemaal mensen in het rood. Want dat was echt de kleur. En hij was zelf natuurlijk ook in het rood. Nou ja, wat kan die man zingen? Dat is eigenlijk vooral wat me opviel. Wat kan hij live goed zingen? Hij klinkt misschien nog wel beter dan op zijn albums. Het was echt waanzinnig. Zijn stem is echt loopzuiver en ook moeiteloos. Terwijl hij ondertussen natuurlijk die hele show draagt. Samen met zijn hooligans, een fantastische band. Die, je kan er echt alleen maar denken, het is gewoon swag. Ze zijn aan het op hun blazers en weet ik wat. En ze zijn ondertussen een enorme gang en ze zijn aan het dansen. Het klopt gewoon helemaal tot in de puntjes. Een enorme show. En natuurlijk kwamen de grote hits natuurlijk voorbij. Van 24K Magic en Treasure natuurlijk, wat je hiervoor ook al hoorde. Tot Locked Out of Heaven. En Uptown Funk op het laatste was ook een heel groot feest. De hele arena die zong uit volle borst mee. Het was echt fantastisch. Dus ja, als je nog wil gaan, kan het natuurlijk niet meer in Nederland. Maar het is echt wel een aanrader. Want ook Anderson .Paak natuurlijk, die verscheen op het podium. En samen brachten ze ook een paar heerlijke Silk Sonic nummers. Ja, dat publiek ging natuurlijk volledig uit zijn dak. En voor mij was dat even heerlijk. Het was top entertainment. Dus als je de kans hebt om hem nog te zien, ga erheen. Want dit is eentje die moet je gezien hebben. Hier is hij nog een keer met That's What I Like.

Hooverphonic met Summer Sun. Na deze van Joe Cocker ga ik eens even die Haarlemmers aan de tand voelen. Waar gaan ze naartoe op vakantie? En natuurlijk de agenda voor volgende week en die weken daarna. Maar eerst Summer in the City van Joe Cocker.

zomer in de city. Het wordt wat. De gemeente Haarlem heeft ook tips gegeven voor Summer in the City. Die kan ik straks wel even doornemen met je. Heel goed, want waar kan je koelte vinden in die hete stad?

0: Ja, Summer in the City van Joe Cocker. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over de Haarlemmers. Want de vakantie staat voor de deur. Lekker even de boel. Maar waar gaan de Haarlemmers naartoe? Waar gaan ze hun vakantie vieren? Wat gaan ze allemaal doen? Wat zijn de plannen? Waar zijn ze te vinden? Ik ging op pad en vroeg het hun zelf. Luister even mee. Heeft u al vakantieplannen?
1: Die heb ik al gehad.
0: U bent al op vakantie geweest?
1: Ik ben op vakantie geweest, ja.
0: En bent u in Nederland gebleven of bent u naar het buitenland gegaan?
1: Ik ben naar het buitenland geweest.
0: Ja, want de warmte, de hitte die nu overal is, maakt dat u andere keuzes zou maken?
1: Nee hoor, want ik had daar ook vreselijke hitte gehad. Ja, ook tegen de 40 graden. Dus,
0: ja, waar bent u geweest?
1: Slovenië ben ik geweest, Oostenrijk ben ik geweest. Die richting op.
0: Lekker. Hey, en wat mag er absoluut niet ontbreken op een vakantie?
1: Ja, wat mag er niet ontbreken? Mijn eten.
0: Ja. Lekker eten is belangrijk.
1: Is wel belangrijk, ja. En mooi weer, dat is toch ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn wel de dingen dan, ja.
0: Lekker. En nu lekker in Nederland?
1: Nu even in Nederland.
0: Nog even vakantie in eigen.
1: Even afkikken.
0: Hey, veel plezier. Gaan jullie nog lekker op vakantie?
2: Nee, we zijn net geweest.
0: En waar zijn jullie geweest?
2: Torremolinos.
0: Lekker feesten.
2: Ja, zeker.
0: En was het warm?
2: Ja, heel warm. Ja.
0: Vind je dat vervelend?
2: Nee. Is toch lekker, dan ga je toch voor vakantie.
0: Zeker, maar het wordt steeds warmer natuurlijk.
2: Ja.
0: Vinden jullie niet zo erg?
2: Nee. Hoe warmer, hoe beter.
0: Ja. Hey, en welke nummer mag op de playlist niet ontbreken?
2: Hoe heet die weer? Zwoele zomernachten. Ja.
0: Die heeft heel veel opgestaan.
2: Ja. Die heeft heel Torremolinos gehoord.
0: Lekker. Nou, van nu een beetje Nederland, een beetje feesten vieren?
2: Ja, lekker. Lekker naar het strand, Zandvoort.
0: Goed. Hey, fijne zomer. Heeft u al vakantieplannen?
3: Ja.
0: Blijft u in eigen land of gaat u naar het buitenland?
3: Juist, ja. Eigen land, Limburg, ja.
0: Het hele hete weer in Europa, maakt dat u andere vakantieplannen maakt?
4: Gedeeltelijk wel, ja. Ook gewoon een hele rit ernaartoe of het gedoe op vliegvelden. En de kerosineprijs en alle onzekerheid daaromtrent. Maar ook wel het hete weer, ja.
0: Ja. Dus dat is echt wel een bewuste keuze. Lekker in eigen land, niet te ingewikkeld.
4: Nee, precies.
0: Helemaal goed. Heel veel plezier. Ja. Heb je al je vakantie geboekt? Of,
3: ja, wel.
0: Ja? En waar blijf je in Nederland? Of ga je naar het buitenland?
3: Nee, naar Mallorca.
0: En wat voor vakantie wordt het? Ben je een cultuursnuiver, een strandligger of wat vind je leuk?
3: Een beetje van allemaal eigenlijk. In principe is het op het strand proberen te zitten. Maar als we ergens iets mee kunnen pakken wat leuk eruit ziet, ja, waarom niet toch?
0: Ja. En ga je echt uitrusten of ben je iemand die ook nog wel een beetje met werk en dat soort dingen bezig blijft?
3: Oh nee, zeker niet. Lekker met rust laten, dat werkt toch?
0: Ja. En wat mag er absoluut niet missen? Wat moet er zeker mee op vakantie?
3: Ja, mijn vriendin moet ik dan maar zeggen. Ja. Ja, denk het wel. Maar nee, voor de rest heb ik niet echt per se iets wat echt mee moet, denk ik.
0: Nee. Hey, veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
0: Heb jij je vakantie al geboekt?
5: Ja, toevallig wel, ja.
0: Ja, en waar ga je naartoe?
5: Naar Duitsland.
0: En is dat een bewuste keuze of gewoon een last minute van, lijkt me wel leuk?
5: We willen niet altijd ver weg, aangezien we niet heel veel dagen gaan.
0: Ja, want hoe lang ga je?
5: 4 nachtjes.
0: Ja. En ben je meer van de cultuur of wat...
5: Nou ja, ik ga nu met vrienden, dus dan zou er niet heel veel cultuur aan te pas komen, denk ik. Maar als ik met ouders ben of zo, dan vind ik dat ook wel leuk.
0: Ja, lekker. En wat moet er absoluut mee? Wat is het allerbelangrijkste?
5: Een zwembroek, denk ik.
0: Dan ben je helemaal klaar ervoor.
5: Ja.
0: Hey, veel plezier.
5: Dankjewel.
0: Hebben jullie al een vakantie geboekt?
6: Nee, hebben we niet gedaan nog.
0: Nee, zijn jullie meer van de last minute?
6: Nee.
0: Nee? Jullie zien er wel uit alsof jullie echt op mooie reizen gaan.
6: Dat hebben we al wel gedaan dit jaar.
0: Ja? En waar zijn jullie heen geweest?
6: Naar Vietnam.
0: Wauw, dat is wel... Was dat een droom of gewoon meer spontaan dat je daar willen we naartoe?
6: Ja, zij wilde er heel graag heen.
0: Ja, waarom wilde je er heen?
6: Dat leek me gewoon leuk.
0: Ja. En is het bevallen? Is het ook hoe je had voorgesteld?
6: Ja hoor, was echt heel mooi.
0: Hey, en als jullie nu op vakantie zouden gaan naar... hou je het met de hitte? Is dat iets waar je rekening mee houdt?
6: Nee.
7: Nee.
6: Eigenlijk niet.
0: Nee. Oké. Okay. Hey, dank jullie wel. Heb je al een vakantie geboekt?
6: Nee.
0: En als je nou een bestemming mag kiezen, helemaal zelf, waar zou je het liefst heen gaan?
6: Thailand.
0: Ja?
6: Vietnam, ja.
0: Ja.
6: Maar niet nu. Het is nu veel te heet. Ja. En het is regenseizoen, dus ja.
0: Nee. Ja, want inderdaad de hitte, is dat iets wat op dit moment is natuurlijk best wel overal bosbranden en heet en zo. Is dat iets waar je rekening mee zou houden?
6: Ja, daarom gaan we ook niet in de zomer. Want de oudere kinderen, die houden niet van de hitte. En ja, als het hier ook al 30 graden kan worden, dan kan ik dus hier blijven. Mijn ouders wonen in Zandvoort, dus ze kunnen daar naartoe.
0: Ja, ja, dat is ook gewoon een vakantie in eigen land.
6: Ja, en dat geeft me ook wat ruimte om een beetje bij te komen van het jaar. Ja. Ja.
0: En lukt dat? Vind je dat moeilijk? Dat vraag ik ook wel aan mensen. Heel veel mensen gaan op vakantie en dan gaan ze toch stiekem een beetje werken. Vind je het moeilijk om te ontspannen?
6: Ja. Ja.
0: En wat is voor jou, waar kan je het meeste ontspannen?
6: Maar het meest ontspannende is als je gewoon alles loslaat en het niet hoeft te doen. Dus daarom vind ik Thailand geweldig. Want dan heb je gewoon in een hotel, wordt alles voor je gedaan. Ja.
0: Gewoon even helemaal niets.
6: Even helemaal niets, nee. Ja. Batterij opladen.
0: Ja, ja. Goed. Nou, lekker in Zandvoort nu en dan hoop ik in het najaar lekker naar Thailand.
6: Ja.
0: Mag ik jou wat vragen? Heb je al een vakantie geboekt?
7: Ja.
0: Ja, waar naartoe?
7: Ik ga morgen met mijn ouders naar Peru.
0: Zo, hé. Dat is een mooie reis.
7: Zeker. Ja, voor 3 weekjes. En later vakantie nog met mijn vriendin naar Italië en Slovenië.
0: Ja, ook al geboekt?
7: Ja.
0: Ja. En Peru, dat is iets wat je ouders graag willen? Of gezamenlijk gepland?
7: Ja, gezamenlijk met... we doen wel vaker. Ik zit nu nog op de leeftijd dat ik nog net met mijn ouders mee kan. Ja. Dus die vinden het leuk om nog een verre reis te doen.
0: Ja, een beetje profiteren nog.
7: Zeker.
0: Ja. En met je vriendin? Ik bedoel, je gaat naar Italië. Dat warme weer nu, dat houd je niet tegen, zeg maar?
7: Nee. Nee, ja, haar ouders hebben een huisje in Italië. Dus we gaan eerst naar Slovenië en dan daar eindigen we daar.
0: Ja, lekker. En welke playlist gaat er mee? Is er een nummer wat voor jou echt vakantie is?
7: Nou, we luisteren altijd wel veel Michael Jackson met familie. Dus ik denk dat die zeker nu, dat is weer heel populair tegenwoordig. Dus die komt zeker wel weer naar voren.
0: Leuk. En welk nummer zal ik draaien voor jullie?
7: Doe maar Beat It van Michael Jackson.
0: Oké, voor jou en je familie. Heel veel plezier in Peru.
7: Dankjewel. Hey.
0: Ja, dat gaan we natuurlijk even doen dan, hè, Beat It van Michael Jackson. Want daar kunnen we wel mee thuiskomen, denk ik, voor deze familie. Dus hier is die voor jullie.

Michael Jackson met Beat It. Ik had het beloofd. En ja, alle andere vakantiegangers, de ene was al geweest, de ander ging nog, maar geen enkele Haarlemmer had echt heel veel moeite met de warmte. Dus allemaal happy people in het buitenland of lekker in eigen stad. Ik denk dat iedereen wel een lekkere zomer tegemoet gaat. Hier is R.E.M.

met Shiny Happy People. En straks vertel ik je over 4 Haarlem. Maar eerst deze lekkere plaat van Nick Hansen.

lekkere plaat van deze Nick Hansen, geboren in Philadelphia, met Playa. Ja, en heb jij vandaag nog iemand uit de 16e eeuw door Haarlem zien lopen? Nou, dat kon dus zomaar gebeuren, want de stad stond vandaag helemaal in het teken van Vier Haarlem. F-I-E-R is dat dan. Misschien ben je er geweest, misschien heb je er iets van meegekregen terwijl je door de binnenstad liep. Maar het is ja een soort nieuw stadsfeest. Vol muziek, theater en geschiedenis vooral. Met de Kenau, Ripperda en andere historische figuren die even terugkwamen naar de stad. Want Haarlem heeft natuurlijk een rijke geschiedenis. Maar een eigen groot stadsfeest zoals sommige andere steden dat hebben, dat ontbrak eigenlijk nog. Nou, de aftrap vorige week zaterdag met de Living Statues. Dat bleek echt wel een succes. Want al die figuren die stonden daar als standbeelden in de stad. En de mensen die keken natuurlijk heel gek ervan op. En dat zorgde ook voor gesprekjes en nieuwsgierige blikken. Mensen bleven staan en maakten een praatje. En zo ontdek je dan op een hele leuke manier wel iets over de geschiedenis van je eigen stad. Ook toeristen die werden verrast en vroegen zich natuurlijk af wat er allemaal aan de hand was. Nou ja, vandaag ging Vier Haarlem dus verder met een volle binnenstad, vol straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud. Ik was nog eventjes bij de Jopenkerk daar en werden allemaal spelletjes gedaan en allemaal oud-Hollandse spellen. Dus dat was heel erg leuk om te zien. Er stond ook een bier, want natuurlijk hoort bij een stadfeest ook iets lekkers te drinken. En speciaal voor Vier werd er zelfs ook een eigen biertje gebrouwen. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Dus voor ieder wat wils, voor ieder wat pils, werd er natuurlijk ergens ook geschreven. Nou, hartstikke leuk. Het is natuurlijk de vraag, wordt dit inderdaad een eigen stadsfeest? Wordt dit een traditie? De tijd moet dat natuurlijk uitwijzen. Maar de eerste editie lijkt veelbelovend. Dus we zijn trots op onze stad. En dan leek mij deze wel heel lekker. Hier is Starship met We Build This City.

leeftijd overleden na een periode van ziekte. Ik was echt wel even verbaasd. En daarmee verliest popmuziek natuurlijk een unieke stem. Die mooie, ruige stem. Die jaren 80 zangeres die veel generaties en muziekliefhebbers wist te raken. Met klassiekers zoals natuurlijk Totally Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en natuurlijk It's a Heartache. En we gaan, voor fans is het natuurlijk ook een beetje een heartache vandaag. Dus we gaan terug naar 1978. Een nummer dat uitgroeide tot Bonnie Tyler's eerste grote internationale hit. En in Nederland de derde plaats in de top 40 bereikte. Hier is Bonnie Tyler met It's a Heartache.

Joanna. Ik weet niet of ik nog toekom aan de agenda. Ik zie, het is al 10 uur. Ik ga jullie nog heel kort meegeven. Het is natuurlijk 4 Pride Haarlem van 11 tot 19 juli. Het TAF Festival is op 24 juli. En ik wil jullie graag een fijne zomer wensen. Ik kom nog even kort.

Harry die staat er weer naast mij. Die staat te trappelen om lekker het jazz te gaan draaien. Ik neem gewoon bij deze van jullie afscheid. Ik ben dus 3 weken lekker op vakantie. 9 augustus ben ik weer op mijn plekje. En ik hoop jullie dan weer te treffen. Ik wens je een hele fijne zomer en heel veel plezier.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. En vanavond natuurlijk ook weer mooie muziek wat we gaan draaien op deze prachtige dag, kunnen we wel weer zeggen. Heerlijk weer. En ik ben begonnen dan met een nummer dat heet The Way You Move van Snaris en Vocalist. En dat zijn mensen die weten relaxe grooves te combineren met een soul sound. En dat balanceert eigenlijk tussen moderne beats en soulvolle elementen. En het is de track The Way You Move, wat ik net zei. En dat is heerlijk om zo mee een programma te beginnen. En dan gaan we natuurlijk vanavond verder met een stuk soort moderne muziek. Want waarom heb ik deze mensen uitgekozen? Omdat ik weer eigenlijk een soort deel 2 doe van Supersonic Jazz. En de Supersonic Jazz Festival, dat vindt weer plaats in november in de Paradiso. En dan hoor je de nieuwste vorm van jazz, heel veel ook crossover projecten. Maar ik vind het altijd heel interessant, ik ben er graag aanwezig. Daar heb ik Yusuf Dice gezien, en meer van zulke soort interessante jazzboys daar gezien. En dat is vaak in die bovenzaal, daar vinden hele mooie concerten plaats. Nou, ik ga verder ook met de groep die in die sfeer speelt. En het is een Nederlandse groep eigenlijk, Joop, met Diana Jabbar. En het nummer Storky. En Joop is een Nederlands collectief rond de bassist en componist Joop de Graaf. En het is ook een avontuurlijke mix van jazz, elektronica, broken beat en improvisatie. En nu krijgen ze een bijzondere invulling van de muziek is door die Diana Jabbar. Dat is een veelzijdig muzikante. Die woont in Amsterdam. Ze werd geboren in Oekraïne en heeft een Afro-Oekraïense achtergrond. En ze is saxofoniste, fluitiste, producer en beatmaker. We gaan luisteren naar het mooie nummer Storky. Joop en Diana Jabbar. Dat is... Ja. Jazzbar, moet je zeggen.

bijzondere groep, deze Joop. En ja, die Diana die heeft ook wel eens gespeeld hier in Haarlem met... nee, niet in Haarlem, maar wel met Brintex, een groep die ook in het Pletterij heeft opgetreden. Daar heeft ze ook opnames meegemaakt. Ik ga nu verder met de man die wel uit Haarlem komt. Dat is Lucas Frederigo Santana. En dat is een Braziliaanse jazzmuzikant, die saxofonist en ook speelt ook klarinet en fluit. Komt uit São Paulo en woont al jaren in Haarlem. En hij combineert zijn Braziliaanse tradities zoals samba jazz, bossa nova en goro met moderne jazz en Europese invloeden. Daar heeft hij het ook over gehad hier bij mij. Hij was geloof ik anderhalf jaar geleden hier in de studio. Hebben we anderhalf uur dingen besproken en laten horen. Maar zelfs zijn ouders in Brazilië die meekeken naar het programma. Dat was nog wel bijzonder. Vond hij zelf ook heel mooi dat hij zijn vader weer kon. Dat hij hem kon zien en hij zijn vader. Ja. En dan heb ik gekozen voor het nummer As If We Were Just Friends. En dat gaat over twee mensen die een bijzondere band hadden, maar zich gedragen alsof ze gewoon vrienden zijn. Ook hij komt bij Supersonic Jazz. En dit is dan wat meer minder crossover, maar ook dat doet hij. Hij doet alle kanten kun je met die man op. Maar we gaan nu maar luisteren naar die Lucas Santana met As If We Were Just Friends.

En van deze Lucas gaan we vanuit Haarlem dan weer naar Amsterdam. Met een groep die ik ook wel eens eerder wat van heb gedraaid. En dan denk ik aan Smendum. Smendum is ook zo'n heel bijzonder collectief. Dat de grenzen tussen de jazz, hip-hop, broken beat en elektronica laat vervagen. En die jongens zijn geïnspireerd, onder andere door zo'n Herbie Hancock en Wayne Shorter. Maar ook door artiesten. Dat is dus het leuke, die mengvorm van Travis Scott en Drake. Ook weer een groep die komt optreden bij het Supersonic Jazz Festival in Paradiso. En wie nemen ze dan ook mee? En die heb ik bij deze opname ook gedaan. Dat is met Natjam Rosie. En die hebben een prachtig nummer opgenomen. Dat heet L. Natjam Rosie, Smendum, L.

En van deze prachtige opname gaan we weer verder kijken. En dan heb ik het over Theo Kroker. Ook die komt daar spelen. Dat is een Amerikaanse trompetist. Hij groeide op in een heel muzikale familie. Zijn grootvader was namelijk ook die legendarische trompetist Doc Cheatham. Maar hij koos al heel vroeg zijn eigen pad. En zijn muziek is een mix van jazz, hip-hop, soul, elektronica en afro-futuristische invloeden. En dat nummer, Wrapped in the Weight, dat verscheen als een Acolus show. Dat is een muziekplatform dat bekend staat om de minimalistische live-opname, waarin zo'n artiest volledig centraal staat. En hier, in dit nummer ook, Kroker gebruikt weer de stilte, de ruimte, de subtiele elektronica, net zo bewust als zijn trompetspel en de composities, waarin die traditionele jazz moeiteloos samengaat met moderne beats en allerlei sfeervolle soundscape. We gaan genieten van die prachtige opname. En je kunt ook weer meekijken. Ik hoop dat ik het synchroon krijg. Dat lukt niet altijd, maar dan heb je wel een beeld van de man. Wrapped in the Rain. Theo Kroker.

Dit is natuurlijk ook muziek, prachtig om naar te luisteren. Wat sfeervol, heerlijk om zijn man straks ook te zien spelen. Dan ga ik verder met een andere groepje, Nubian Twist. Ik dacht dat ik daar onlangs ook iets van gedraaid had. Dat is een Brits muziekcollectief. En die muziek van hun die draait vaak om sterke grooves en dan met invloed uit verschillende culturen die ze in die muziek verwerken. En ze staan ook bekend om de grote bezetting die ze altijd hebben. Vaak zo'n 9 muzikanten. En dat is dan fantastisch samenspel tussen die mensen. En ook altijd dansbare ritmes. Dat is ook heel belangrijk in de muziek momenteel. Die nieuwe jazz nu sfeer. En dat heb ik gekozen voor het nummer All The Same. Dat is een nummer van Nubian Twist met de zangeres Ria Moran. En dat All The Same is een wat meer dromerige en introspectieve kant van Nubian Twist. Anders dan we normaal van ze gewend zijn. Ik zet hem nu aan All The Same, Nubian Twist.

0: No jazz.
1: En Nubian Twist zoekt natuurlijk net, zoals ik met mijn programma Jazz en Noot heet, niet voor niets zo de grenzen van de jazz. Of mooie muziek is het ook om naar te luisteren. En dan wil ik nog even zeggen, ook, misschien heb je nog opmerkingen of wil je dingen aan me vragen of iets aan me kwijt. Dan kun je appen 06 105 105 38 en dan zal ik je zeker antwoorden. Dan ga ik verder met weer pure jazz dan, D&A. En dat is van John Lewis. John Lewis was een Amerikaanse jazzpianist. 1920 is hij geboren, dus een oudje is geloof ik in 2001 overleden, dacht ik. En die was de muzikale leider, die ken je wel weer, dat kwartet, van een pianist van het Modern Jazz Quartet. En D&E, dat is een compositie van hem, en waarschijnlijk verwijst het naar de tonen D en E, die een belangrijk motief vormen in dit stuk wat hij heeft geschreven. En ook kenmerkend voor dit stuk ook weer en voor zijn stijl, dat is jazz en klassieke muziek komen er op een natuurlijke wijze samen. Hier wordt hij begeleid door de bassist Percy Heath en de drummer Connie Kay. Ook beide leden van een Modern Jazz Quartet. John Lewis.

Fijn trouwens dat je nog te gast bent in mijn programma Jazz en Op de Zondagavond met muziek die je bijna nergens hoort. Ook niet op heel veel Nederlandse jazzzenders, kan ik je verzekeren. Dan ga ik verder. Ja, voor eerst zit ik me te irriteren de hele tijd. Er is een vlieg hier in de studio. De hele studio is voor hem en hij gaat alleen maar rondom die microfoon van mij zit hij me lastig te vallen. En ik krijg hem niet te pakken. Nou, we gaan gewoon door. En dan ga ik door met Solomon Fox. Die zal ook daar in het Supersonic Jazz Festival. En behoort ook tot die stal van Supersonic Jazz. En is een Britse toetsenist, producer. En die maakt improvisatie gebruikt hij in moderne productie. Dat gaat bij hem hand in hand. En daardoor klinkt zijn muziek een beetje, tegelijkertijd kun je zeggen, organisch en futuristisch. Met Speedrun laat hij een andere kant van zijn muzikaliteit horen en zien. Want Speedrun draait om het zo snel mogelijk uitspelen van een spel. Dat is namelijk een videogame. En daar heeft hij ook zijn muziek een beetje op geënt. We gaan luisteren, dat is een kort nummer, maar wel lekker om even naar te luisteren. Solomon Fox, Speedrun. En je kunt ook even meekijken.

Bijzonder nummer, kunnen we wel stellen. En dan ga ik nu naar Tristan Smit met zijn trio. Dat is vernieuwd, want hij heeft ook een jaar of twee hier gespeeld in de pletterij. En dat was toen nog met William Barrett, die bassist. Maar hij heeft nu gaan werken met Frans van der Hoeven als bas. En Joran Vroom als drummer erbij. Dus, en die heeft een nieuwe LP gemaakt. En daar ga ik zo een stuk van draaien. Tristan Smit die combineert jazzstandards met eigen composities, waarbij improvisatie, spontane improvisatie, een grote rol speelt. Hij heeft heel veel felle nummers waar hij ontzaglijk achter elkaar die piano op een meesterlijke wijze weet te bespelen. En dan heeft hij Joran Vroom erbij, dat is een dynamische drummer. En die levert zeker een bijdrage aan die vrije improvisaties van de groep. En Frans van Hoeven, ja, die heeft een prachtige warme toon, solide timing en muzikale ondersteuning van solisten is hij zeker wel gewend. Dan hebben ze het nummer gekozen, althans heb ik uitgekozen, I Remember Clifford, dat vind ik een prachtig nummer. Dat is ooit geschreven door de saxofonist en componist Benny Golson. En het stuk werd geschreven in 1956, was als eerbetoon aan de legendarische trompetist Clifford Brown, die in 1956 op 25-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk. En dat is verschrikkelijk geweest voor de jazzwereld. Het was een man die heel veel beloofde in de toekomst. Maar dat is helaas niet zo mogen gebeuren. Nou, die melodie is warm en melancholisch. En er zit ook vooral een gevoel van bewondering en tederheid in. En Tristan Smit weet het ook op meesterlijke wijze uit te drukken. Luister maar. I Remember Clifford.

Zoals je hoorde was het dus een live opname. Prachtig. En misschien heb je meegekeken in de studio en je ziet... En dan heb je nu gezien dat ik net die vlieg te pakken heb gekregen. Ik heb hem eindelijk kunnen afmaken, kan ik wel zeggen. Ik werd gek van dat beest. Daar zijn we vanaf. Dan gaan we voor verder weer met in die sfeer van Supersonic Jazz stal. En dan heb ik het over Unc D. Unc D is een Amerikaanse muzikant en producer uit Youngstown, uit Ohio. En die noemt zichzelf de bedenker van mumble jazz. En daarin, dat noemt hij dan zo, dat combineert hij traditionele jazz-ideeën met moderne productietechnieken zoals synthesizer, drumcomputer, sampling en elektronische muziek en beats. Nou, dat doen al die artiesten die ik net liet horen. Dus, maar hij heeft een mooie term voor verzonnen. Mumble jazz. Klinkt lekker. En wat wel bijzonder is, wat bij hem mag, dat die geluiden mogen ontstaan, botsen en veranderen. En dat past bij zijn interesse voor spontane creatie en improvisatie. En dan heeft hij een nummer geschreven dat heet Ephemeral Harmonies. Dat betekent eigenlijk vergankelijke harmonieën. Dus het zijn stukjes die maar even bestaan. En dat past heel sterk bij de manier waarop Unc D werkt. We gaan luisteren naar het nummer wat ik net al zei. Ephemeral Harmonies. Unc D.

En dan gaan we, je hoort het al, Jasmine Lacey, Not Today Mate. En Jasmine Lacey is een zangeres uit Engeland. Is pas met haar 27e begonnen met muziek maken. Voor die tijd was zij eigenlijk jeugdwerker. En wat maakt haar nou bijzonder? Bij haar zit een prachtige, warme, bijna fluisterende stem en een ontspannen manier van zingen. En die muziek van haar beweegt zich moeiteloos tussen soul, jazz, reggae en alternatieve rhythm and blues. Not Today Mate.

En beste jazzliefhebbers, we zijn al bijna weer aan het eind van het programma. Het is alweer 10:55 en dan moet ik helaas er een eind aan breien. Zo naast mij krijg je dus Brecht, die van allerlei mooie muziek en leuke items gaat aanbrengen en vertellen. Dat zullen we zien. En ik sluit dan af met Diamond Eyes met Tom Noble en Dreamcast Mo. Tom Noble is een grote platenverzamelaar uit New York en die heeft een grote liefde voor soul, disco, boogie en funk. En die heeft allemaal paardjes uit de jaren 70 en 80 verzameld. En daarom voelt hij met muziek die hij nu maakt, voelt eigentijds, maar ademt ook tegelijk de sfeer uit van klassieke soulplaat. En dat doet hij nu samen met de zanger en multi-instrumentalist Dreamcast Mo uit Washington. We gaan luisteren en dan sluit ik mee af. Tot volgende week. Tom Noble en Diamond Eyes.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Big Love van Fleetwood Mac. En ja, wist jij dat er zoiets bestaat als productieve verveling? Korte periodes van verveling kunnen leiden tot meer fantasie en probleemontlossend denken. Nou ja, can't relate, heel eerlijk gezegd. Leuk dat je luistert naar mijn vaste uurtje op de zondag, genaamd Brecht door Zee. Ik ben Brecht van Groen en ik val gelijk met de deur in huis met mijn vaste rubriekje genaamd Speel de Tea, waarin ik jullie, de luisteraar, allemaal bijzondere vragen stel. En deze week bespreek ik, ja, verveling. Wat doe jij nou tegen verveling? En er is een reden dat ik deze vraag stel, namelijk, ik heb eindelijk vakantie en ook al heb ik daar dit hele schooljaar naar gesnakt. En heb ik het wel verdiend, want ik heb eindelijk mijn P gehaald, mijn propedeus gehaald. Weet ik eigenlijk de laatste tijd niet zo goed wat ik met mezelf aan moet. En ik ben niet de enige, want uit onderzoek blijkt dat als je je verveelt, het beloningssysteem veel minder wordt geactiveerd. Dus gebieden zoals het dopaminesysteem, wat dus betrokken is bij beloning, dus bijvoorbeeld cijfers terugkrijgen van school, krijgen veel minder prikkels, waardoor je iets minder, waardoor je minder interessant of betekenisvol voelt. Dus ja, help mij als arme verveelde student in nood. Wat doe jij tegen verveling? Of heb jij nog een leuk verhaal over verveling? Laat het me weten via WhatsApp op 06-105-105-38. En wie weet bespreek ik jouw verhaal wel straks. En hier komt dan eerst Boredom van Tyler, the Creator.

Change van Tears for Fears. En ik heb alweer wat berichtjes binnengekregen in de studio op de vraag: wat doe jij tegen verveling? Een vriend van mij, Joey, die zegt slapen. Als ik me verveel en ik heb even niks te doen, dan ga ik gewoon tukken. Ja, ik snap dat heel goed en ik herken het ook, maar dat helpt mij eigenlijk niet. En ik heb nog wel een anekdote. Een vriendinnetje van mij, Isa, die reageert. Ja, ik heb dit dus elke zomer, want ik werk vaak in de zomer. En ja, mijn vrienden die werken of fulltime of ja, gaan met vakantie. Dus dan verveel ik me gewoon heel erg. En dan heb ik gewoon heel weinig te doen. En ja, Isa, ik snap je helemaal, want ik zit in hetzelfde schuitje. Maar ja, ja. Ik vroeg, hebben jullie dingen tegen verveling? En slaap, dat gaat het bij mij niet doen, ben ik bang. Want dat doe ik al te veel deze tijden. Dus als je nog echt een goede tip hebt, laat hem alsjeblieft weten. Via WhatsApp op 06-105-538. En blijf luisteren, want straks komt mijn vaste item Breggel Rebel weer langs. Waarin ik elke week de Bels nummer bespreek. Maar hier komt eerst Run That Body Down van Paul Simon.

Nothing can stop us now van CNNTN. Ik hoorde mezelf even niet, sorry als ik mezelf herhaalde. En voordat ik helemaal losbarst over mijn rebelse nummer van deze week, wil ik toch nog even vragen, wat heb jij gedaan tijdens deze hittegolf? Want ja, ik ben op de warmste dag, toen het net begonnen was, ben ik met mijn broer op pad gegaan met de auto naar IJmuiden. En wij dachten, wij gaan even een visje halen met z'n tweeën. En op een gegeven moment, nou ja, het was gewoon veel te warm. En in de auto heb je gelukkig nog wel airco, maar toen we daar zaten. En we zaten op het terrasje, wat hadden we? Paling volgens mij, nou ja, in ieder geval was het hartstikke lekker. Maar we zaten daar echt weg te smelten. En we waren toch bij IJmuiden. En toen dachten we, weet je wat? Wij gaan lekker naar de Action en wat handdoeken halen en zonnebrand. En toen zijn we echt de hele dag lekker gaan zwemmen in het Tata Steel water bij IJmuiden. Nee, maar het was hartstikke gezellig. En ik vraag me af, wat hebben jullie gedaan? En ik vraag dit natuurlijk ook niet zomaar, want dan ben ik toch ook een meester in bruggetjes verzinnen. Over het warme weer gesproken, deze week is het rebelse nummer Feel Good, Hit of the Summer van de Queens of Stone Age. En waarom is deze week dat het nummer? Nou, het onderwerp is best wel bewust provocerend. Het nummer komt uit 2002 en is van het album Songs for the Deaf. Dus niet death, maar def. Het nummer bestaat bijna volledig uit een opsomming van drugsnamen. Dat lijkt op het eerste gezicht een verheerlijking van drugs, maar de frontman Josh Homme bedoelde het juist als een soort satirische karikatuur van de rock'n'roll cultuur. En ik vind dat zelf eigenlijk best wel grappig. Ook nog best wel voor mij een heel leuk feitje. Ik wist dit nog niet. Op Songs for the Deaf, dat album, speelde Dave Grohl van de Foo Fighters en natuurlijk voormalig drummer voor Nirvana. De drums, zijn agressieve drumstijl, is een groot deel van waarom nummers zoals de Song for the Dead zo explosief klinken. Nou ja, normaal gesproken deel ik ook nog mijn favoriete lyrics met je. Maar ja, bij dit nummer is dat een beetje lastig. Wat ga ik zeggen? Nicotine, cocaïne. Nou ja, ik zal niet kiezen uit de lijst. Dus luister er maar gewoon zelf naar. Ik vind het een heel vet rebels nummer. Het is wel een beetje heftig voor Haarlem 105, maar ik weet zeker dat mijn luisteraars hiervan gaan genieten. Dus geniet ervan. Hier komt die Feel Good Hit of the Summer

scorpion, rising murder main is cancer, ze is cancel culture beu. En ze deugt niet, net een deugt niet. En ze kwetste mensen, moesten ze maar mennen.

Shut Up van de Black Eyed Peas natuurlijk. Ja, ik heb dit nummer een beetje ontdekt sinds kort. Ik vind het helemaal heerlijk. Nou jongens, we zijn alweer bijna aangekomen bij mijn laatste rubriekje. En dat is Mensen snappen dit niet, dus blijf nog heel even luisteren. Want daar ga ik een gek nummer bespreken zoals elke week. Maar eerst komt nog even Sweet Talking Woman van Electric Light Orchestra.

Sweet Talking Woman. En we zijn alweer aangekomen bij mijn laatste rubriekje genaamd Mensen snappen dit niet. En dat komt van een playlist die ik samen met een vriend van mij heb aangemaakt een hele tijd terug. Waar allemaal hele rare nummers in staan. En dat kan van videogames tot films tot al is het een liedje van een droger. Het kunnen hele rare liedjes zijn. En deze week is het nummer en het is vreselijk, maar ja, het hoort er toch echt bij. What does the fox say? Ja, dit is alweer een tijdje terug. Nou, laat me een beetje het een en ander vertellen voor de mensen die het vergeten zijn. Want ja, de artiest, dat was Ylvis. Een Noors komisch duo bestaande uit de broers Vegard Ylvissaker en Bart Ylvissaker. En ik denk dat ik het niet goed uitspreek, maar bij deze. En het is uitgebracht in 2013... Dus dat is echt al een hele tijd terug. En voor mij was dit, hoe oud was ik toen? 10. Toen was ik hartstikke jong. En deze heb ik gekozen omdat dit gewoon nog steeds soms in mijn hoofd vastzit. Nog steeds. En dat is eigenlijk best wel bizar. Waarom werd dat nummer nou zo beroemd? Nou, de videoclip ging viraal op YouTube. Door een combinatie van een super rare videoclip. Het rare geluid wat ze maken. Wat does the fox say? Nou, ik zal het niet naproberen te doen om mijn eigen eer hoog te houden. Een hele rare tekst. En heel ironisch is het allemaal. En het werd dus wereldwijd een enorme internethit en bereikte zelfs de top van hitlijst in meerdere landen. Ja, echt bizar. En dat is ook een leuk feitje. Geen van de geluiden die ze maken lijkt ook maar een beetje op het geluid dat de fox wat de vos echt maakt. Vossen maken namelijk een soort hoge kreten of blaffen. Krijzende geluiden. En hoewel ze wel krijzen in dit nummer, doen ze het niet erg goed na. Dus jongens, sorry. Het zat in mijn hoofd laatst. Dus ik ga het jullie ook aandoen. Hier komt-ie. What does the fox say?

Heroin van Maroon 5. En jongens, het is alweer 11:55. Dus ik moet jou verlaten, lieve luisteraar. Maar volgende week zondag van 11 tot 12 ben ik er weer. En volgende week zaterdag van 8 tot 10 ben ik er ook. Want ik val in voor mijn lieftallige collega Jay Engels. Dus dan ben ik er 2 uurtjes voor jullie voor het eerst. Dus ik heb er heel veel zin in. Dus sowieso tot dan. En ik wens jou een hele fijne avond alvast. En een fijne werkweek. Hier komt eerst nog even I Promised Myself van Nick Kamen. En dan komt het nieuws. Slaap lekker alvast.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Because I feel

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.